0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennisicoon Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. De organisatie van het Londense grastoernooi laat weten dat de 44-jarige Amerikaanse een wildcard heeft gekregen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennister gaf eerder aan dat ze graag weer op het hoogste niveau wilde spelen, maar dat daar nog veel werk voor nodig was. Nu is ze fit genoeg voor het toernooi dat eind deze maand begint. Williams speelde op de US Open van 2022 haar laatste officiële partij in het enkelspel en keert na bijna 4 jaar terug op het hoogste niveau. Ze komt in Londen niet alleen in actie in het enkelspel, want ze heeft ook een wildcard gekregen voor het dubbeltoernooi. Dat doet ze samen met haar zus Venus Williams. De zussen wonnen dit dubbeltoernooi in het verleden 6 keer. Williams keerde eerder deze maand terug uit haar tennispensioen. Op het toernooi van Queens speelde ze het dubbelspel met de Canadese Victoria Mboko. Ze bereikte de 2e ronde, maar moest het toen opgeven door een blessure van Mboko. Daarna volgde nog een dubbelspel in Berlijn met Carolina Mugova, waarin ze de 1e ronde niet overleefde. Met 23 Grand Slam zegens is Williams de succesvolste tennisser in het open tijdperk. Ze behaalde daarnaast 4 Olympische titels en stond 319 weken op de 1e plaats van de wereldranglijst.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Het duel tussen Frankrijk en Irak werd uitgesteld door noodweer. De verwachte begintijd was 2 uur.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Spaanse voetballer Lamine Yamal kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste basisplaats tijdens een wereldkampioenschap. De 18-jarige aanvaller scoorde al vroeg in de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië, die eindigde in 4-0. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de aanvaller van FC Barcelona is zijn doelpunt op het WK een droom die uitkomt. Yamal vertelde dat hij er altijd al van heeft gedroomd om op een WK te spelen en te scoren bij zijn basisdebuut. Tijdens het vorige WK keek hij naar eigen zeggen nog naar de wedstrijden in de klas. Ja, met zijn doelpunt is Yamal pas de tweede speler van 18 jaar of jonger die de openingstreffer maakt in een WK-wedstrijd. Yamal maakte eerder als invaller tegen Kaapverdië zijn rantrain na een hamstringblessure. In beide duels liet hij zien dat de fysieke problemen achter de rug zijn. Tegen Saoedi-Arabië werd hij uit voorzorg in de rust gewisseld. De aanvaller geeft aan dat hij erg uitkeek naar het trainen en spelen en dat hij zich gelukkig voelt naar zijn doelpunt. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente reageerde ook op de eerdere kritiek die het team kreeg na het doelpuntloze gelijkspel tegen Kaapverdië. Volgens de bondscoach is die kritiek onbegrijpelijk. Hij benadrukt dat de Spaanse ploeg al 33 opeenvolgende officiële wedstrijden ongeslagen is en noemt het oneerlijk dat deze jonge generatie voetballers in twijfel wordt getrokken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: sport, meer muziek. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Zuid-Hollandse Den Horen staat een bedrijfspand in brand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral hard gewerkt om ervoor te zorgen dat andere gebouwen niet in brand vliegen. Het getroffen bedrijf maakt mechanische skibanen. Er komt veel rook vrij bij de brand die over de snelweg A4 trekt. De Duitse defensieminister waarschuwt voor de toename van polarisatie en verdeeldheid in Duitsland. Als mensen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en daar zelfs ruzie over maken, is niemand meer veilig, zei hij op een lezing in Berlijn. Hij noemde Finland als ultiem voorbeeld waar juist veel verbondenheid is tussen mensen. Er zijn nog 2 mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi miste vroeg een strafschop en scoorde daarna 2 keer. Daarmee werd hij topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap met 18 doelpunten. En door die zegen is de volgende ronde zeker. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Bij Oranje blijft Ronald Koeman sleutelen aan zijn voorhoede, ook na de 5-1 zegen op Zweden. De bondscoach sprak met Donjan Malen en zei dat we moeten kijken en dat er verschillende types aanvallers zijn en dat er veel mogelijkheden zijn. Hij wil per tegenstander kunnen wisselen.
2: Grand

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort. De strijd om de titel in de F1 Academy is in volle gang en de eerste favorieten voor het kampioenschap worden nu al zichtbaar. Dat zegt algemeen directeur Susie Wolf tijdens een test driedaags

0: het circuit van Silverstone. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wolf geeft aan dat het veld van 18 coureurs indruk op haar blijft maken, maar dat er een paar bekende namen bovenuit springen. Zo verwacht ze Alicia Polmowski vooraan te zien. Zij leidt momenteel het klassement met 78 punten, gevolgd door Emma Felbermayr en Megan Bruce. Deze strijd vindt plaats in het vierde seizoen van de raceklasse voor vrouwen, waarvan de eerste twee rondes er inmiddels op zitten. Volgens Wolf is het niveau binnen de motorsportklasse niet voor iedereen gelijk. Sommige deelnemers hebben minder ervaring, maar laten wel een enorme groei zien. Toch wil ze niet alle namen afgaan, omdat er volgens haar op specifieke weekenden altijd talenten kunnen opstaan die verrassen met hun prestaties. Volgens Wolf is het belangrijkste doel dat de totale groep aan talenten groeit. Ze wil dat de jonge coureurs deze kans met beide handen aangrijpen om te laten zien wat ze kunnen, zodat de beste rijders kunnen doorstromen binnen de sport. De volgende ronde van de F1 Academy staat gepland tijdens het Britse Grand Prix weekend op Silverstone.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Frankrijk versloeg Irak met 3-0. Kylian Mbappé leidde de Fransen en maakte het verschil. De partij werd rond de rust lang stilgelegd door noodweer in Philadelphia. Het duel duurde daardoor bijna 4 uur. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Topatlete Femke Broeders-Bol heeft bij de FBK Games de 800 meter gewonnen. Na een recente overstap van de 400 meter horde is deze nieuwe afstand voor haar vooral een ontdekkingsreis. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het warme Hengelo liep Broeders-Bol de race in een tijd van 1 minuut en 57,41 seconden. Dit is de vierde Nederlandse tijd ooit op deze afstand. De atlete liep de eerste ronde strategisch achter gangmaker Lisanne de Witte, die speciaal werd ingezet om het tempo te bepalen en haar uit de wind te houden. In de slotronde behield ze de koppositie. Haar eigen zeggen lieten de andere atletes haar voorop lopen, waardoor ze haar eerste plan kon uitvoeren. De recente overstap naar de 800 meter vraagt om een flinke aanpassing in haar voorbereiding. Waar ze op de horde eerder in haar eigen baan liep, komen de atleten op de 800 meter naar 120 meter juist bij elkaar. Broeders-Bol geeft aan dat ze op haar nieuwe afstand de helft van de tijd geen controle heeft. Haar notitieboekjes staan inmiddels vol met verschillende scenario's om op situaties te reageren. Ze verwacht nog vaker moeite te hebben met het gedrang op de baan, maar ziet het opdoen van ervaring als een spannende uitdaging. De atlete reist binnenkort naar Frankrijk voor de Diamond League in Parijs. Daar treft ze de Zwitserse Audrey Werro, van wie ze eerder in het Tsjechische Ostrava nog verloor. Later volgt het EK Atletiek in Birmingham. Al staat ervaring opdoen dit jaar boven het winnen van medailles.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden, maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
4: Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi miste vroeg een strafschop en scoorde daarna 2 keer. Daarmee werd hij topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap met 18 doelpunten. En door die zege is de volgende ronde zeker. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint. Kaapverdië pakte opnieuw een punt en speelde 2-2 tegen Uruguay in Miami. Na de 0-0 tegen Spanje staat de debutant op 2 punten uit 2 duels. Het laatste groepduel is in de nacht van vrijdag op zaterdag om 2 uur tegen Saoedi-Arabië.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tadej Pogačar heeft met 3 ritzegens de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Sloveen eindigde als winnaar van het eindklassement met een voorsprong van ruim 6,5 minuten op de nummer 2. En hiermee geeft Pogačar een duidelijk signaal af aan zijn concurrent Jonas Vingegaard, die in Zwitserland ontbrak. Nou, het was Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning is een opsteker voor de renner die dit seizoen al 13 zegens boekte. Tijdens de rittenkoers kreeg Pogačar wel te maken met de tegenslag in de vrouwenwedstrijd, toen zijn verloofde Ursa Zigard hart en val kwam en haar kaak brak. Pogačar liet na de slotrit weten dat het loodzwaar was en dat hij blij is om naar huis te gaan. Maar ja, de rust is echter van korte duur, want de Sloveen reist na een korte pauze naar Barcelona voor de start van de Tour de France, waar hij de strijd aan gaat met Vingegaard. Pogačar geeft aan dat de ritten in Zwitserland een uitstekende manier waren om de vorm te testen. De demonstratie in de bergen is een direct signaal aan de tourploeg van Visma Leasebike. Terwijl Vingegaard de Giro op zijn naam schreef, laat Pogačar met dit machtsvertoon zien dat de vorm uitstekend is om over 2 weken de strijd aan te gaan in de Tour de France. De Sloveen verschijnt over 2 weken in ieder geval met een flinke dosis zelfvertrouwen aan de start in Barcelona om te jagen op zijn 5e toerzege.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer.
3: Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd.
4: Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp.
5: Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes spreekt tegen dat één van de coureurs binnen het Formule 1-team wordt voorgetrokken in strijd om de wereldtitel. Technisch directeur James Allison noemt de verhalen over het voortrekken van een coureur erg vreemd. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor alle ophef rondom het Mercedes-duo is de Grand Prix van Barcelona. Tijdens de race in Barcelona vochten George Russell en Kimi Antonelli een fel duel uit op de baan, waardoor ze veel tijd verloren. Het team van Mercedes kreeg direct het verwijt dat ze een van de twee rijders bewust zouden voortrekken. Teambaas Toto Wolff liet al weten geen teamorders te gebruiken, tenzij er een directe dreiging is van een concurrent. Volgens Allison is een voorkeursbehandeling logisch gezien onmogelijk, omdat het succes van het team centraal staat. Mercedes verdient prijzengeld op basis van het constructeurskampioenschap, waardoor prestaties van beide coureurs even belangrijk zijn. Pas als een van de rijders de titel officieel niet meer kan winnen, dan grijpt het team in. Momenteel leidt Antonelli het klassement met een voorsprong van 41 punten op Lewis Hamilton. Russell volgt daar weer 9 punten achter. Om die leidende positie vast te houden, weet het team dat het niet stil kan blijven zitten nu de concurrentie steeds sneller wordt. Mercedes komt daarom later in het seizoen zelf met updates om de voorsprong in het kampioenschap te verdedigen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: sport, meer muziek.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een grote loods is vannacht uitgebrand in Den Horen, vlakbij Delft. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw en er kwam veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Roetdeeltjes kwamen tot een kilometer verderop neer, maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen gisteravond. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vannacht met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4 uur. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
4: Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun tweede zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Quinten Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman heeft in Slowakije zijn tweede Eurotour-titel darts van het jaar gepakt. De Nederlander rekende in de finale af met de Engelse voormalig wereldkampioen Rob Cross. En door deze overwinning stijgt Nijman naar de 14e plek op de wereldranglijst. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nijman begon sterk aan de finale en kwam op een comfortabele 5-2 voorsprong. Hoewel Cross nog probeerde terug te komen, hield Nijman zijn zenuwen in bedwang en sloot de wedstrijd beheerst af. En daarmee is hij de eerste Eurotour-winnaar ooit in Slowakije. De darter liet achteraf weten dat de extreme warmte in de zaal zorgde voor een ware uitputtingsslag, maar dat hij zich goed en comfortabel voelde. De weg naar de finale was niet zonder hobbels. Na eerdere zegens op Stephen Bunting en Mike de Becker volgde een thriller in de halve finale tegen Ross Smith. Die sleepte er een beslissende leg uit, maar onder immense druk besliste Nijman de wedstrijd met een fabelachtige 161 finish. Voor Nijman is de titel een nieuwe bekroning op zijn uitstekende seizoen, waarin hij eerder al een Eurotour en een Players Championship toernooi won. Voor Michael van Gerwen verliep het toernooi minder succesvol. Hij werd in de 8e finale uitgeschakeld door Andrew Gilding. Van Gerwen keek al snel tegen een grote achterstand aan en wist een knappe comeback niet te belonen. Hij miste 6 pijlen om langs zij te komen, waarna Gilding de wedstrijd besliste.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de 1e en 2e treffer. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kans hebben op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië, dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Tennis-icoon Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. De organisatie van het Londense grastoernooi laat weten dat de 44-jarige Amerikaanse een wildcard heeft gekregen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennister gaf eerder aan dat ze graag weer op het hoogste niveau wilde spelen, maar dat daar nog veel werk voor nodig was. Nu is ze fit genoeg voor het toernooi dat eind deze maand begint. Williams speelde op de US Open van 2022 haar laatste officiële partij in het enkelspel en keert na bijna 4 jaar terug op het hoogste niveau. Ze komt in Londen niet alleen in actie in het enkelspel, want ze heeft ook een wildcard gekregen voor het dubbeltoernooi. Dat doet ze samen met haar zus Venus Williams. De zussen wonnen dit dubbeltoernooi in het verleden 6 keer. Williams keerde eerder deze maand terug uit haar tennispensioen. Op het toernooi van Queens speelde ze het dubbelspel met de Canadese Victoria Mboko. Ze bereikte de 2e ronde, maar moest toen opgeven door een blessure van Mboko. Daarna volgde nog een dubbelspel in Berlijn met Carolina Mugova, waarin ze de 1e ronde niet overleefde. Met 23 Grand Slam zegens is Williams de succesvolste tennisser in het open tijdperk. Ze behaalde daarnaast 4 Olympische titels en stond 319 weken op de 1e plaats van de wereldranglijst.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Den Horen, vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand ook veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd werden gedaan. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak duurde 4 uur... doordat er in de rust zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok. Frankrijk won wel met 3-0 en is door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Noorwegen, dat moeizaam won van Senegal met 3-2. Vrijdag speelt Noorwegen tegen Frankrijk. Het wordt opnieuw een zonnige en zomerse dag met 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer, met vrijdag plaatselijk 38 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de 1e en 2e treffer. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
4: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
0: Grand Prix Radio.
1: Noud van Sommeren.
5: Goedemorgen, het is de start van dinsdag 23 juni. En zoals je van ons gewend

Grand Prix Radio in het begin van deze dinsdag. Het is de start van de 23e. Ja, het wordt vandaag een stralende zomerdag met volop zon. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 33 in het zuiden. Aan de westkust wordt het vanmiddag iets minder warm. Dus als je voor afkoeling gaat, dan moet je dus vanmiddag eventjes richting de westkust gaan. Ja, en vanaf morgen code oranje zelfs, hè, vanwege de hoge temperaturen. Dat is altijd in Nederland, hè. Dan hebben we even moeten wachten op de zomer en dan slaat hij ook meteen weer helemaal door. Ja. En zoals gewoonlijk op dinsdag is het tijdens de ochtendspits erg druk op de weg. Door langdurige werkzaamheden zijn meerdere snelwegen dicht en staan er files op de omrijroutes. Straks krijg je een actueel overzicht van de ANWB hoe het er precies aan toe gaat op de Nederlandse wegen. Ja, en ook deze dinsdag trap je sportief af. Zo dadelijk meer voetbalnieuws, maar ook meer over het tennis. Dat en meer deze ochtend op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

aan het begin van deze dinsdag. NEC heeft de komst van Kai Sierhuis officieel afgerond. De 28-jarige spits komt het team van Dick Schreuder versterken. Met de transfer anticipeert de club uit Nijmegen op het aankomende Europese avontuur. NEC heeft zich namelijk geplaatst voor de voorrondes van de Champions League en hoopt met de ervaring van Sierhuis een goede campagne neer te zetten. De club heeft de komst van de aanvaller gistermiddag via de officiële kanalen wereldkundig gemaakt. Kai Sierhuis dus richting Nijmegen. Ja, en bij tennis zijn Max Houkes en Guy den Oude er niet in geslaagd de eerste kwalificatieronde van Wimbledon te overleven. Beide Nederlanders werden gisteren direct uitgeschakeld op het gras in Londen. Ja, door een verliespartij komt het totaal aantal Nederlanders mannen in het hoofdtoernooi op 3. Wie de tegenstanders van die 3 geplaatste spelers worden, zal later deze week tijdens de loting duidelijk worden. De kwalificaties voor het prestigieuze toernooi gaan de komende dagen verder. En daar houden we je natuurlijk van op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. Straks gaan we ook nog even bellen met oud-motorcoureur Joey Litjens. Blikken we nog even terug op het MotoGP-weekend in Tsjechië van afgelopen weekend. Ja, zoals gewoonlijk weer veel gebeurt tijdens zo'n MotoGP-weekend. En dat ga ik straks met Joey bespreken. Zo dadelijk ook nog sport in het kort. En nog heel veel sport dus voor je onderweg. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Spaanse voetballer Lamine Yamal kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste basisplaats tijdens een wereldkampioenschap. De 18-jarige aanvaller scoorde al vroeg in de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië, die eindigde in 4-0. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de aanvaller van FC Barcelona is zijn doelpunt op het WK een droom die uitkomt. Yamal vertelde dat hij er altijd al van heeft gedroomd om op een WK te spelen en te scoren bij zijn basisdebuut. Tijdens het vorige WK keek hij naar eigen zeggen nog naar de wedstrijden in de klas. Ja, met zijn doelpunt is Yamal pas de tweede speler van 18 jaar of jonger die de openingstreffer maakt in een WK-wedstrijd. Yamal maakte eerder als invaller tegen Kaapverdië zijn rantrain na een hamstringblessure. In beide duels liet hij zien dat de fysieke problemen achter de rug zijn. Tegen Saoedi-Arabië werd hij uit voorzorg in de rust gewisseld. De aanvaller geeft aan dat hij erg uitkeek naar het trainen en spelen en dat hij zich gelukkig voelt naar zijn doelpunt. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente reageerde ook op de eerdere kritiek die het team kreeg na het doelpuntloze gelijkspel tegen Kaapverdië. Volgens de bondscoach is die kritiek onbegrijpelijk. Hij benadrukt dat de Spaanse ploeg al 33 opeenvolgende officiële wedstrijden ongeslagen is en noemt het oneerlijk dat deze jonge generatie voetballers in twijfel wordt getrokken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio, Grand Prix Radio en het begin van een nieuwe dag. Vandaag trouwens 23 juni, dat is de verjaardag van Zinedine Zidane. Hij is, hij wordt toch wel gezien als een van de beste Franse voetballers ooit. Tijdens zijn carrière speelde hij onder andere 108 interlands voor het nationale team, waarmee hij het WK in 1998 en het EK in 2000 won. Hij is ook 3 keer verkozen tot wereldvoetballer van het jaar. Zidane vandaag dus jarig en hij blaast 54 kaarsjes uit. Nu we het toch over voetbal hebben. Manchester United heeft een belangrijke stap gezet in de realisatie van een nieuw stadion. De Engelse grootmacht heeft bekendgemaakt dat het merendeel van de benodigde grond rondom het huidige Old Trafford inmiddels is aangekocht. Ja, dit brengt de ontwikkeling van een nieuw sportcomplex met een beoogde capaciteit van, let wel, 100.000 toeschouwers aanzienlijk dichterbij. De club die werkt al langer aan plannen om een stadionfaciliteiten te moderniseren en uit te breiden voor de toekomst. Dat lijkt nu dus weer een stapje dichterbij voor Manchester United. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, want ook op deze dinsdagochtend zijn wij jouw sportradio.

0: Radio aan het begin van een stralende zomerdag. De temperatuur loopt op vandaag van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 33 in het zuiden. Aan de westkust wordt het vanmiddag iets minder warm. Vandaag wel code geel. Morgen verandert dat in code oranje, want de temperaturen die schieten echt richting 36 graden zelfs. Dus belooft wel wat. Even de nodige maatregelen nemen, denk ik dan zo. Zo dadelijk meer over de drukke dinsdagochtendspits, de verkeersinformatie voor je onderweg en ook de ANP headlines.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen, een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee, Plus.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
7: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
14: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin for life.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News headlines.
0: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Problemen bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal toen een flinke onweersbui losbarstte. De wedstrijd in Philadelphia werd 2 uur stilgelegd en een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0.
1: In Montreal, Canada, zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Het gebeurde in een Joodse wijk. En het wordt heet vandaag en daarom zijn er in Amsterdam 12 speciale plekken waar je even kunt afkoelen. Het kan bijvoorbeeld in een bibliotheek, een kerk en een supermarkt. De hond mag ook mee.
21: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de 1e en 2e treffer. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Quinten Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 7 kilometer file. Vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dicht tussen Knoopend Gorkum en Everdingen tot 17 juli door werkzaamheden. En tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum staat daarom 6 kilometer file.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Nout van Sommeren.
0: Zo dadelijk bellen met oud-motorcoureur Joey Lichtjens over de MotoGP

0: Sportradio Grand Prix Radio deze dinsdagochtend aan de lijn oud-motorcoureur Joey Litjens. Joey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het MotoGP-weekend hebben we gehad in Tsjechië. Er is wel wat gebeurd daar, ook nu weer.
1: Ja, Tsjechië, Brno is echt een klassieker van een circuit. En ook dan natuurlijk een klassieker van een uitslag en een MotoGP-weekend. Er gebeurt natuurlijk weer ontzettend veel. Is normaal bij ons overigens. maar ja, dus, weet je, dit is MotoGP. Dat is altijd iets, joh. Altijd.
0: Altijd spektakel. Spektakel gegarandeerd.
1: Altijd. Echt al gewoon vanaf vrijdag tot en met zondag is er altijd wel iets. Ja.
0: Even een korte vraag buiten het weekend. Mensen die graag naar zo'n MotoGP weekend een keer willen kijken, die kunnen gewoon ook online kaartjes bestellen voor heel Europa?
1: Ja, zeker wel. En ik zou zeggen, ga eens even een keertje dichtbij kijken. En begin eens bijvoorbeeld bij de Dutch TT komend weekend. De laatste weekend van juni is altijd de TT van Assen. Dat is al sinds de motorsport zich eigenlijk kan herinneren dat de laatste weekend van juni de TT weekend is. En kaartjes zijn nog te koop. Ja, en het mooie is, het is gewoon ook echt een familie-evenement op worden. Want er is voor iedereen wat te doen. Dat is zo magistraal. Dus ja, ik zou zeggen, pak je kans en ga ervoor.
0: Even terug naar het afgelopen weekend, Tsjechië. Laten we even beginnen met de Grand Prix op zondag. Gewonnen door Marc Marquez, hè?
1: Ja, Marc Marquez is back. Comeback, weet ik veel welk nummer. Ja, dat is ongekend, joh. Je vraagt je toch steeds meer af van hoeveel comebacks kan een persoon, kan een atleet maken. Maar ja, daar komt Marc Marquez. En die maakt er gewoon weer een. Ja, die stond meer dan 100 punten achter en heeft in hem 1 maand tijd zijn achterstand teruggebracht naar 40 punten. En ja, dat is toch al akelig voor de concurrentie. En zijn grootste concurrent in de titelstrijd, dat is Marco Bezzecchi. En die werd geschorst.
0: Ja, die had een incidentje langs de baan, hè?
1: Ja, en daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. En dat zijn ook. Iedereen heeft er ook natuurlijk een mening over. Weet je, dit is ook motorsport, pure adrenaline, pure passie. Soms een beetje te gepassioneerd. En ja, als je dat in combinatie in het heet van de strijd gooit, ja, dan kan het wel eens een keer verkeerd aflopen. Ja, vergeet niet, hè, die jongen die is ook nog maar tegen de 30 aan. Dat zijn nog gewoon jongens die moeten leren. Die leren iedere dag. En zo is het ook. En Marcus bevestigde dat ook. Die fouten die maken zij. We zijn nog zo jong en we mogen iedere dag leren. Maar ik praat het niet goed. Dat wil ik wel benadrukken.
0: Voor de mensen die het gemist hebben, wat had hij precies gedaan?
1: Hij heeft helaas een baanofficial geslagen. En ja, dat is gewoon triest. Want die baanofficials, die marshals, ja, dat zijn allemaal vrijwilligers. Die staan daar voor liefde voor de sport. Dus nee, dit mag nooit meer gebeuren. En dit gaat ook nooit meer gebeuren. Dus excuses gemaakt. Marco Bezzecchi heeft het goed gemaakt met een hele liefdevolle knuffel. En dat was echt een gemeene knuffel. Hij heeft een setje handschoenen afgegeven. Hij heeft het goed gemaakt. Maar hij werd wel geschorst voor de wedstrijd. En terecht. Had de straf groter moeten zijn. Ja, ik denk dat de straf groot genoeg is. Want hij ligt onder het vergrootglas op de social media. En ik denk dat dat veel meer pijn doet dan de straf die hij heeft gekregen.
0: Even terug naar de Moto2, Joey. Daar hebben we natuurlijk Colin Feier en Zonte van der Goorberg weer aan deelgenomen. Hoe verging het hun?
1: De Moto2 is psychisch de zwaarste motorsportcategorie die de wereld kent. Dat moeten jullie van me aannemen, want dat is zo'n mentale mokerslag die je daar krijgt als je vanaf het begin van het weekend op vrijdagochtend er niet lekker bij staat of het even niet lekker loopt. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Maar 2 Nederlanders in de punten. Dat is uniek op wereldniveau. Ja, dat maken we niet alledaags mee. En Colin werd 11e, Zonte werd 15e. Ja, en Zonte die snoept gewoon puntjes bij elkaar. Doet hij goed.
0: Komend weekend dus de TT in Assen. Ook jij bent daar wel te vinden, mag ik aannemen, toch?
1: Ja, man, ik ben 36 en ik kom er al 25 jaar, dus dat zegt genoeg.
0: Goed, laten we afspreken dat we na TT weekend weer even gaan bellen.
1: Ja, zeker. Gaan we doen. Dankjewel.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De strijd om de titel in de F1 Academy is in volle gang en de eerste favorieten voor het kampioenschap worden nu al zichtbaar. Dat zegt algemeen directeur Susie Wolf tijdens een test driedaags op het circuit van Silverstone. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wolf geeft aan dat het veld van 18 coureurs indruk op haar blijft maken, maar dat er een paar bekende namen bovenuit springen. Zo verwacht ze Alicia Polmowski vooraan te zien. Zij leidt momenteel het klassement met 78 punten, gevolgd door Emma Felbelmeier en Megan Bruce. Deze strijd vindt plaats in het vierde seizoen van de raceklasse voor vrouwen, waarvan de eerste 200 er inmiddels op zitten. Volgens Wolf is het niveau binnen de motorsportklasse niet voor iedereen gelijk. Sommige deelnemers hebben minder ervaring, maar laten wel een enorme groei zien. Toch wil ze niet alle namen afgaan, omdat er volgens haar op specifieke weekenden altijd talenten kunnen opstaan die verrassen met hun prestaties. Volgens Wolf is het belangrijkste doel dat de totale groep aan talenten groeit. Ze wil dat de jonge coureurs deze kans met beide handen aangrijpen om te laten zien wat ze kunnen, zodat de beste rijders kunnen doorstromen binnen de sport. De volgende ronde van de F1 Academy staat gepland tijdens het Britse Grand Prix weekend op Silverstone.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. We zitten midden in het WK voetbal. Onderweg weer een overzicht van de feiten tot nu toe. Maar vandaag natuurlijk ook weer gewoon een nieuwe dag. De tweede speelronde in de groepsfase wordt afgesloten voor de pools K en L. Engeland treedt vanavond bijvoorbeeld om 10:00 aan tegen Ghana, nadat Portugal eerder op de avond in actie is gekomen. In de nacht verhuist het decor naar Canada en Mexico. Om 7:00... Portugal tegen Oezbekistan. Om 10:00 vanavond Nederlandse tijd. Engeland tegen Ghana. Panama tegen Kroatië om 1:00 vannacht. En vannacht om 4:00. Colombia tegen de Democratische Republiek Congo. De wedstrijden zijn te zien op NPO 1. Zoals ik net al zei, zo dadelijk een overzicht van de feiten tot nu toe.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% moet eindjes aan elkaar knopen. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Dat staat in een rapport van voorlichtingsinstituut Nibud. Ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen om hun financiële situatie. Noodweer vannacht bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal. In Philadelphia barst een enorme onweersbui los, waarop de wedstrijd 2 uur werd stilgelegd. Een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de tweede ronde. Noorwegen is ook door na winst op Senegal. Bij een schietpartij in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Ook raakte een agent zwaar gewond. Het gebeurde allemaal in een Joodse wijk, maar wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend. En Amsterdammers die de komende dagen last hebben van de hitte kunnen naar speciale plekken om af te koelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in een bibliotheek, buurthuis of supermarkt. De hond mag ook mee. De meeste koelteplekken zijn in stadsdeel Nieuw-West, omdat daar de minste schaduw is. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. De komende dagen wordt het steeds warmer.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de 1e en 2e treffer. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kans hebben op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files van gisteren staan op dit moment opnieuw door werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noorderloos 7 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. En daarom rijdt het verkeer om via de A2 Den Bosch richting Utrecht onder andere tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staan de file door werkzaamheden op de A44 tussen Knoopend Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
1: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Oranje fans opgelet,

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: anders voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. En dat belooft ook weer een stralende zomerdag te worden met hoge temperaturen van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 33 in het zuiden. Aan de westkust wordt het vanmiddag iets minder warm voor de mensen die misschien wat afkoeling zorgen of willen hebben, zeg maar. Ja, vanaf morgen code oranje, dan gaat de temperatuur nog verder omhoog. Waar gaat het naartoe deze week? Zoals gewoonlijk op dinsdag is het tijdens de ochtendspits druk op de weg. Door langdurige werkzaamheden zijn meerdere snelwegen dicht en staan er files op de omrijroutes. Dus daar moet je even rekening mee houden. Deze ochtend straks weer een actueel overzicht van de ANWB voor je. Zo dadelijk Lewis Hamilton, die pleit voor een toegankelijkere kartsport. Dat is natuurlijk belangrijk voor de jeugd. Hoe dat precies zit, dat en meer hoor je zo op je sportradio. Hoi.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan het begin van deze dinsdag. Ja, coureur Lewis Hamilton heeft een oproep gedaan aan de FIA en de Formule 1... om de autosport toegankelijker te maken voor jong talent. De Ferrari-rijder hekelt de belachelijke kosten... die tegenwoordig verbonden zijn aan karten, de kraamkamer van de sport... Volgens Hamilton gaat de sport de verkeerde kant op... waardoor het voor kinderen uit gezinnen met een laag of gemiddeld inkomen... vrijwel onmogelijk wordt om de top te bereiken. Hij pleit dan ook voor veranderingen om de sport diverser te maken. Daar heeft hij een heel goed punt. Nou, ik zou zeggen, Lewis Hamilton, begin bij jezelf. Gooi er eens even een paar miljoen tegenaan om jong talent verder te brengen. Je hebt er genoeg, zou ik zeggen. Ja, in de Formule 1 introduceert Red Bull Racing komend weekend... het grootste updatepakket van het seizoen tot nu toe. Het team van Max Verstappen hoopt met de nieuwe onderdelen... een significante stap voorwaarts te zetten... tijdens de thuisrace op de Red Bull Ring in Oostenrijk dus... waar ook veel Nederlanders naar voor reizen. Naast de aerodynamische verbeteringen... zou de auto nu ook volledig op het streefgewicht zijn. Hij is dus afgevallen, wat de prestaties moet verbeteren. De verwachtingen binnen de renstal voor de Grand Prix van Oostenrijk... zijn dan ook hoog gespannen. Ja, de laatste jaren is Red Bull behoorlijk goed gegaan... op hun eigen Red Bull Ring daar in Oostenrijk. Kijken of ze weer een beetje succes kunnen terugpakken. Want dit seizoen is het natuurlijk nog niet helemaal je van het. Een beetje het vierde team zijn ze momenteel. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling van Max Verstappen. Dus die wil echt wel vooruit. Kijken of dat dit weekend gaat gebeuren. Alle actie hoor je natuurlijk weer live bij ons. Onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Hier op je sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Topatlete Femke Broeders-Bol heeft bij de FBK Games de 800 meter gewonnen. Na een recente overstap van de 400 meter horde is deze nieuwe afstand voor haar vooral een ontdekkingsreis. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het warme Hengelo liep Broeders-Bol de race in een tijd van 1 minuut en 57,41 seconden. Dit is de vierde Nederlandse tijd ooit op deze afstand. De atlete liep de eerste ronde strategisch achter gangmaker Lisanne de Witte, die speciaal werd ingezet om het tempo te bepalen en haar uit de wind te houden. In de slotronde behield ze de koppositie. Haar eigen zeggen lieten de andere atletes haar voorop lopen, waardoor ze haar eerste plan kon uitvoeren. De recente overstap naar de 800 meter vraagt om een flinke aanpassing in haar voorbereiding. Waar ze op de horde eerder in haar eigen baan liep, komen de atleten op de 800 meter naar 120 meter juist bij elkaar. Broeders-Bol geeft aan dat ze op haar nieuwe afstand de helft van de tijd geen controle heeft. Haar notitieboekjes staan inmiddels vol met verschillende scenario's om op situaties te reageren. Ze verwacht nog vaker moeite te hebben met het gedrang op de baan, maar ziet het opdoen van ervaring als een spannende uitdaging. De atlete reist binnenkort naar Frankrijk voor de Diamond League in Parijs. Daar treft ze de Zwitserse Audrey Werro, van wie ze eerder in het Tsjechische Ostrava nog verloor. Later volgt het EK Atletiek in Birmingham. Al staat ervaring opdoen dit jaar boven het winnen van medailles.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Free Radio aan het begin van deze dinsdag, zomerse dag. Temperaturen tot wel 33 graden in het zuiden. Vandaag in het noorden graadje of 25. Ja, het Nederlands elftal gaat voor het eerst in de WK-geschiedenis te maken krijgen met een vrouwelijke scheidsrechter. De Mexicaanse Katia Garcia is door de FIFA aangesteld om de leiding te hebben over de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. De 33-jarige arbiter was eerder dit toernooi al actief als vierde official bij de wedstrijd van Oranje tegen Japan. Ja, voor Garcia wordt het haar debuut als hoofdscheidsrechter op het wereldkampioenschap voor mannen. De aftrap die is donderdagnacht om 1:09 Nederlandse tijd. Bijzondere ervaring dus voor het Nederlands elftal als voor Garcia zelf, die dus als vrouw de wedstrijd gaat fluiten. Haar debuut, dus ik hoop dat ze een beetje de zenuwen onder de controle heeft, zeg maar. En dat ze geen gekke dingen gaat doen. Althans, in het nadeel van Nederland. En het voordeel mag natuurlijk wel. Straks meer over het WK in een WK-update. Die hoor je hier.

Sportradio Grand Prix Radio. En het begin van dinsdag de 23e. Vandaag ook weer een hete zomerdag. Ja, dan verbruikt je auto wat meer, hè, want dan zet je de airco aan. Hoe fijn is het dan dat wij bijvoorbeeld een gratis volle tank brandstof voor je kunnen regelen? Hoe je daar kans op maakt, dat ga ik je zo vertellen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
17: Dit is Grand Prix Radio.
18: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
19: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer mensen in ons land hebben geldzorgen. Volgens het Nibud komt maar 40% moeilijk rond. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Ook hebben veel huishoudens maar weinig spaargeld om klappen op te vangen. In Nederland zijn tientallen wolven de afgelopen jaren van de aardbodem verdwenen. En het vermoeden is dat ze zijn gedood door stropers. Dat zeggen onderzoekers die denken dat boeren het stiekem hebben goedgekeurd. En de grote sterren hebben het weer waargemaakt op het WK voetbal. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor Argentinië, Frankrijk en Noorwegen. Die allemaal wonnen en door zijn naar de tweede ronde.
18: Grand Prix Radio.
20: WK Update. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt weer veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een halve uur vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg in 14 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is dicht tussen Knopend Gorkum en Knopend Everdingen tot 17 juli. Daarom is het ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Op de A27 zelf staat tussen de brug bij Hank en Knopend Gorkum 7 kilometer file.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Nout van Sommeren.

Radio in het begin van dinsdag de 23e. Goed dat je hier bent, want hier word je op de hoogte gehouden van alle sporten. In het bijzonder het WK natuurlijk dat nu in volle gang is. Maar bijvoorbeeld ook gewoon autosport. We hebben een eigen podcast, F1 aan tafel, die elke maandagmiddag verschijnt. Hij staat dus voor je klaar, een kakelverse. Ja, Max Verstappen krijgt een groot updatepakket. Fernando Alonso ambieert samenwerking met Verstappen. Hoe is het om Red Bull-coureur te zijn? En faalt Charles Leclerc als kopman bij Ferrari? Dat zijn onder andere de onderwerpen die besproken zijn in de kakelverse Formule 1 aan tafel die voor je klaarstaat. Deze week met Tom Coronel. Hij is coureur en Formule 1-analyst. En vader van Rocco Coronel. En die is ook de gast. Hij is Red Bull Junior Driver. En ze worden vergezeld door de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Ook hij is weer te horen in de Formule 1 aan tafel. Die award-winning podcast van Grand Prix Radio, die deze week gepresenteerd wordt door Bas van Veenendaal. Ja, met die podcast maak je kans op een toch wel unieke prijs. Namelijk een gratis volle tank brandstof voor je personenauto. Als je meedoet met het spel Raad het Autogeluid. Het wordt gespeeld in de Formule 1 aan tafel. Die te vinden is op GrandPrixRadio.nl of jouw favoriete podcast-app. En hij is trouwens ook te bekijken. Hij is te zien als videocast via Kijk.nl. Dat dus over de Formule 1 aan tafel, de podcast van Grand Prix Radio. Onderweg voor je sport in het kort. En later nog meer over voetbal en andere sportzaken. Goedemorgen, dit

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tadej Pogačar heeft met 3 ritzegens de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Sloveen eindigde als winnaar van het eindklassement met een voorsprong van ruim 6,5 minuten op de nummer 2. En hiermee geeft Pogačar een duidelijk signaal af aan zijn concurrent Jonas Vingegaard, die in Zwitserland ontbrak. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning is een opsteker voor de renner die dit seizoen al 13 zegens boekte. Tijdens de rittenkoers kreeg Pogačar wel te maken met de tegenslag in de vrouwenwedstrijd, toen zijn verloofde Ursa Zigard hart en val kwam en haar kaak brak. Pogačar liet na de slotrit weten dat het loodzwaar was en dat hij blij is om naar huis te gaan. Maar ja, de rust is echter van korte duur, want de Sloveen reist na een korte pauze naar Barcelona voor de start van de Tour de France, waar hij de strijd aan gaat met Vingegaard. Pogačar geeft aan dat de ritten in Zwitserland een uitstekende manier waren om de vorm te testen. De demonstratie in de bergen is een direct signaal aan de tourploeg van Visma Leasebike. Terwijl Vingegaard de Giro op zijn naam schreef, laat Pogačar met dit machtsvertoon zien dat de vorm uitstekend is om over 2 weken de strijd aan te gaan in de Tour de France. De Sloveen verschijnt over 2 weken in ieder geval met een flinke dosis zelfvertrouwen aan de start in Barcelona om te jagen op zijn 5e toerzegen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is dinsdag de 23e en in de Formule 1 wachten McLaren en Red Bull op een datum voor de hoorzitting bij het Internationaal Hof van Beroep. Beide teams die hebben namelijk bezwaar aangetekend tegen het besluit van de wedstrijdcommissarissen om de podiumplaats van Pierre Gasly in Monaco te herstellen. Ja, die was eerst door tijdstraf was hij van het podium gegaan aan het einde van de race. Later is dat teruggedraaid. De teams zijn niet eens met de gang van zaken en vechten de beslissing nu aan. Het is even afwachten wat de uitkomst van deze zaak zal zijn en welke gevolgen dit dan weer heeft voor de definitieve uitslag van Monaco. Komend weekend de grote prijs van Oostenrijk. Natuurlijk is alle actie dan weer live te volgen bij ons. Onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Hier zo dadelijk de ANP-headlines. En hoe is het met de drukke dinsdagochtendspits? Je hoort het zo.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen, meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. Verder hebben we vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering, maar weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen, en onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers en veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of met opzet aangereden. Ze zouden daarna zijn verbrand in vuurtonnen of in mestkelders zijn gegooid om de sporen uit te wissen. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is dood, meldt CNN. Ze werd een paar maanden geleden ontvoerd, maar na een paar dagen stuurden de kidnappers een brief dat ze was overleden en dat het niet hun bedoeling was. Haar dood werd al die tijd op verzoek van de autoriteiten stilgehouden. Waarom is niet duidelijk. En op het WK zijn Argentinië, Frankrijk en Noorwegen door naar de volgende ronde. En wat opviel was dat de grote sterren trefzeker waren. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor hun land. Frankrijk speelde in Philadelphia tegen Irak en die wedstrijd werd 2 uur stilgelegd vanwege heftig onweer. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoosten wind wordt het van noord naar zuid 28 tot 32 graden. De komende dagen steeds warmer.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Algerije won met 2 tegen 1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3 tegen 2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3 tegen 0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Winnen Oranje klinkt veelof voor Brian Brobby na zijn 2 goals tegen Zweden. Teamgenoten ervaren op het trainingsveld dagelijks hoe lastig hij te bespelen is.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden weer. Op de A44 wordt gewerkt. De weg is dicht richting Amsterdam tussen Afrit Noordwijkerhout en Knoopend Burgerveen. En daarom 25 kilometer file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ieperburg en Nieuw-Vennep. 3 kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. 1 kwartier vertraging tussen Reewijk en Harmelen. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen Hanke en Knoopend Gorkum. 20 minuten vertraging. Door de werkzaamheden op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam nog veel vertraging tussen Knoopend Hellegatsplein en Barendrecht. 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.

0: voor maar 1,99. Altijd laag. Hey, jij daar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.

0: Staf met een V.
1: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
8: Fomar.
9: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
10: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
16: Dat gaan we vieren.
15: Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Nout van Sommeren.
21: Goedemorgen, het is de start van dinsdag 23 juni. En zoals je van ons gewend bent...

Grand Prix Radio in het begin van deze dinsdag. Het is de start van de 23e. Ja, het wordt vandaag een stralende zomerdag met volop zon. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 33 in het zuiden. Aan de westkust wordt het vanmiddag iets minder warm. Dus als je voor afkoeling gaat, dan moet je dus vanmiddag eventjes richting de westkust gaan. Ja, en vanaf morgen code oranje zelfs, hè, vanwege de hoge temperaturen. Dat is altijd in Nederland, hè. Dan hebben we even moeten wachten op de zomer en dan slaat hij ook meteen weer helemaal door. Ja. En zoals gewoonlijk op dinsdag is het tijdens de ochtendspits erg druk op de weg. Door langdurige werkzaamheden zijn meerdere snelwegen dicht en staan er files op de omrijroutes. Straks krijg je een actueel overzicht van de ANWB hoe het er precies aan toe gaat op de Nederlandse wegen. Ja, en ook deze dinsdag trap je sportief af. Zo dadelijk meer voetbalnieuws, maar ook meer over het tennis. Dat en meer deze ochtend op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

deze dinsdag. NEC heeft de komst van Kai Sierhuis officieel afgerond. De 28-jarige spits komt het team van Dick Schreuder versterken. Met de transfer anticipeert de club uit Nijmegen op het aankomende Europese avontuur. NEC heeft zich namelijk geplaatst voor de voorrondes van de Champions League en hoopt met de ervaring van Sierhuis een goede campagne neer te zetten. De club heeft de komst van de aanvaller gistermiddag via de officiële kanalen wereldkundig gemaakt. Kai Sierhuis dus richting Nijmegen. Ja, en bij tennis zijn Max Houkes en Guy den Oude er niet in geslaagd de eerste kwalificatieronde van Wimbledon te overleven. Beide Nederlanders werden gisteren direct uitgeschakeld op het gras in Londen. Ja, door een verliespartij komt het totaal aantal Nederlanders mannen in het hoofdtoernooi op 3. Wie de tegenstanders van die 3 geplaatste spelers worden, zal later deze week tijdens de loting duidelijk worden. De kwalificaties voor het prestigieuze toernooi gaan de komende dagen verder. En daar houden we je natuurlijk van op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. Straks gaan we ook nog even bellen met oud-motorcoureur Joey Litjens. Blikken we nog even terug op het MotoGP-weekend in Tsjechië van afgelopen weekend. Ja, zoals gewoonlijk weer veel gebeurt tijdens zo'n MotoGP-weekend. En dat ga ik straks met Joey bespreken. Zo dadelijk ook nog sport in het kort. En nog heel veel sport dus voor je onderweg. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes spreekt tegen dat één van de coureurs binnen het Formule 1-team wordt voorgetrokken in strijd om de wereldtitel. Technisch directeur James Allison noemt de verhalen over het voortrekken van een coureur erg vreemd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor alle ophef rondom het Mercedes-duo is de Grand Prix van Barcelona. Tijdens de race in Barcelona vochten George Russell en Kimi Antonelli een fel duel uit op de baan, waardoor ze veel tijd verloren. Het team van Mercedes kreeg direct het verwijt dat ze een van de twee rijders bewust zouden voortrekken. Teambaas Toto Wolff liet al weten geen teamorders te gebruiken, tenzij er een directe dreiging is van een concurrent. Volgens Allison is een voorkeursbehandeling logisch gezien onmogelijk, omdat het succes van het team centraal staat. Mercedes verdient prijzengeld op basis van het constructeurskampioenschap, waardoor prestaties van beide coureurs even belangrijk zijn. Pas als een van de rijders de titel officieel niet meer kan winnen, dan grijpt het team in. Momenteel leidt Antonelli het klassement met een voorsprong van 41 punten op Lewis Hamilton. Russell volgt daar weer 9 punten achter. Om die leidende positie vast te houden, weet het team dat het niet stil kan blijven zitten nu de concurrentie steeds sneller wordt. Mercedes komt daarom later in het seizoen zelf met updates om de voorsprong in het kampioenschap te verdedigen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Yeah.

Sportradio, Grand Prix Radio en het begin van een nieuwe dag. Vandaag trouwens 23 juni, dat is de verjaardag van Zinedine Zidane. Hij is, hij wordt toch wel gezien als een van de beste Franse voetballers ooit. Tijdens zijn carrière speelde hij onder andere 108 interlands voor het nationale team, waarmee hij het WK in 1998 en het EK in 2000 won. Hij is ook 3 keer verkozen tot wereldvoetballer van het jaar. Zidane vandaag dus jarig en hij blaast 54 kaarsjes uit. Nu we het toch over voetbal hebben. Manchester United heeft een belangrijke stap gezet in de realisatie van een nieuw stadion. De Engelse grootmacht heeft bekendgemaakt dat het merendeel van de benodigde grond rondom het huidige Old Trafford inmiddels is aangekocht. Ja, dit brengt de ontwikkeling van een nieuw sportcomplex met een beoogde capaciteit van, let wel, 100.000 toeschouwers aanzienlijk dichterbij. De club die werkt al langer aan plannen om een stadionfaciliteiten te moderniseren en uit te breiden voor de toekomst. Dat lijkt nu dus weer een stapje dichterbij voor Manchester United. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, want ook op deze dinsdagochtend zijn wij jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van een stralende zomerdag. De temperatuur loopt op vandaag van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 33 in het zuiden. Aan de westkust wordt het vanmiddag iets minder warm. Vandaag wel code geel. Morgen verandert dat in code oranje, want de temperaturen die schieten echt richting 5, 36 graden zelfs. Dus belooft wel wat. Even de nodige maatregelen nemen, denk ik dan zo. Zo dadelijk meer over de drukke dinsdagochtendspits, de verkeersinformatie voor je onderweg en ook de ANP headlines.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin, for life.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
14: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Ja,

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
7: Dit is Grand Prix Radio.
8: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
9: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Ongelukken met vetbaars kosten een handenvol geld. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar bijna €250.000 uitgekeerd aan slachtoffers, omdat de vetbaker doorreed of niet was verzekerd, meldt één vandaag. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen door de dure boodschappen en hoge brandstofprijzen, zegt budgetvoorlichter Nibud. Vooral mensen tussen de 18 en 30 komen in de knel. En werkgevers moeten deze week goed inspelen op de hitte, zeggen 2 Arbo-diensten. Ze adviseren extra pauzes, het verlagen van de werkdruk en het plannen van werkzaamheden op koelere momenten van de dag.
8: Grand Prix Radio.
10: WK Update.
11: Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. Hervé Renard, bondscoach van Tunesië, stelt een harde eis voor het duel met Nederland. Hij wil dat zijn spelers alles geven om niet met 0 punten en een beschamend doelsaldo te eindigen. Dat zijn ze verplicht aan onze supporters, zei Renard. Hij werd na de 5-1 tegen Zweden aangesteld en dreigt na het duel te vertrekken. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is tot nu toe minder druk dan gewoonlijk op dinsdag. Er staan wel lange files. Dat heeft vooral te maken met de wegwerkzaamheden. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden 19 kilometer file. Vertraging is een half uur. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht. 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Nout van Sommeren.
14: Zo dadelijk bellen met oud-motorcoureur Joey Litjens over de

0: Sportradio Grand Prix Radio deze dinsdagochtend aan de lijn. Oud-motorcoureur Joey Litjens. Joey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het MotoGP-weekend hebben we gehad in Tsjechië. Er is wel wat gebeurd daar, ook nu weer.
1: Ja, Tsjechië, Brno is echt een klassieker van een circuit. En ook dan natuurlijk een klassieker van een uitslag en een MotoGP-weekend. Er gebeurt natuurlijk weer ontzettend veel. Is normaal bij ons overigens. maar ja, dus, weet je, dit is MotoGP. Dat is altijd iets, joh. Altijd.
0: Altijd spektakel. Spektakel gegarandeerd.
1: Altijd. Echt al gewoon vanaf vrijdag tot en met zondag is er altijd wel iets. Ja.
0: Even een korte vraag buiten het weekend om. Mensen die graag naar zo'n MotoGP weekend een keer willen kijken, die kunnen gewoon ook online kaartjes bestellen voor heel Europa.
1: Ja, zeker wel. En ik zou zeggen, ga eens even een keertje dichtbij kijken. En begin eens bijvoorbeeld bij de Dutch TT komend weekend. De laatste weekend van juni is altijd de TT van Assen. Dat is al sinds de motorsport zich eigenlijk kan herinneren dat de laatste weekend van juni de TT weekend is. En kaartjes zijn nog te koop. Ja, en het mooie is, het is gewoon ook echt een familie-evenement het worden. Want er is voor iedereen wat te doen. Dat is zo magistraal. Dus ja, ik zou zeggen, pak je kans en ga ervoor.
0: Even terug naar het afgelopen weekend, Tsjechië. Laten we even beginnen met de Grand Prix op zondag. Gewonnen door Marc Márquez, hè?
1: Ja, Marc Márquez is back. Comeback, weet ik veel welk nummer. Ja, dat is ongekend, joh. Je vraagt je toch steeds meer af van hoeveel comebacks kan een persoon, kan een atleet maken. Maar ja, dan komt Marc Márquez. En die maakt er gewoon weer een. Ja, die stond meer dan 100 punten achter. En heeft in 1 maand tijd zijn achterstand teruggebracht naar 40 punten. En ja, dat is toch al akelig voor de concurrentie. En zijn grootste concurrent in de titelstrijd, dat is Marco Bezzecchi. En die werd geschorst.
0: Ja, die had een incidentje langs de baan, hè?
1: Ja, en daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. En dat zijn ook, iedereen heeft er ook natuurlijk een mening over. Weet je, dit is ook motorsport, pure adrenaline, pure passie. Soms een beetje te gepassioneerd. En ja, als je dat in combinatie in het heet van de strijd gooit, ja, dan kan het wel eens een keer verkeerd aflopen. Ja, vergeet niet, hè, die jongen die is ook nog maar tegen de 30 aan. Dat zijn nog gewoon jongens die moeten leren. Die leren iedere dag. En zo is het ook. En Márquez bevestigde dat ook. Die fouten die maken zij. We zijn nog zo jong en we mogen iedere dag leren. Maar ik praat het niet goed. Dat wil ik wel benadrukken.
0: Voor de mensen die het gemist hebben, wat had hij precies gedaan?
1: Hij heeft helaas een baanofficial geslagen. En dat is gewoon triest. Want die baanofficials, die marshals, ja, dat zijn allemaal vrijwilligers. Die staan daar voor liefde voor de sport. Dus dit mag nooit meer gebeuren. En dit gaat ook nooit meer gebeuren. Dus excuses gemaakt. Marco Bezzecchi heeft het goed gemaakt met een hele liefdevolle knuffel. En dat was echt een gemene knuffel. Hij heeft een setje handschoenen afgegeven. Hij heeft het goed gemaakt. Maar hij werd wel geschorst voor de wedstrijd. En terecht. Ja. Had de straf groter moeten zijn. Ja, ik denk dat de straf groot genoeg is. Want hij ligt onder het vergrootglas op de social media. En ik denk dat dat veel meer pijn doet dan de straf die hij heeft gekregen.
0: Even terug naar de Moto 2, Joey. Daar hebben we natuurlijk Colin Feijer en Zonta van der Goorbergen weer deelgenomen. Hoe verging het hun?
1: De Moto 2 is psychisch de zwaarste motorsportcategorie die de wereld kent. Dat moeten jullie van me aannemen, want dat is zo'n mentale mokerslag die je daar krijgt als je vanaf het begin van het weekend op vrijdagochtend dan niet lekker bij staat of het even niet lekker loopt. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Maar 2 Nederlanders in de punten. Dat is uniek op wereldniveau. Ja, dat maken we niet alledaags mee. En Colin werd 11e, Zonta werd 15e. Ja, en Zonta die snoept gewoon puntjes bij elkaar. Doet hij goed.
0: Komend weekend dus de TT in Assen. Ook jij bent daar wel te vinden, mag ik aannemen, toch?
1: Ja, man, ik ben 36 en ik kom al 25 jaar, dus dat zegt genoeg.
0: Goed, laten we afspreken dat we na TT weekend weer even gaan bellen.
1: Ja, zeker gaan we doen. Dankjewel.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Wessel Nijman heeft in Slowakije zijn tweede Eurotour-titel darts van het jaar gepakt. De Nederlander rekende in de finale af met de Engelse voormalig wereldkampioen Rob Cross. En door deze overwinning stijgt Nijman naar de 14e plek op de wereldranglijst. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nijman begon sterk aan de finale en kwam op een comfortabele 5-2 voorsprong. Hoewel Cross nog probeerde terug te komen, hield Nijman zijn zenuwen in bedwang en sloot de wedstrijd beheerst af. En daarmee is hij de eerste Eurotour-winnaar ooit in Slowakije. De darter liet achteraf weten dat de extreme warmte in de zaal zorgde voor een ware uitputtingsslag, maar dat hij zich goed en comfortabel voelde. De weg naar de finale was niet zonder hobbels. Na eerdere zegens op Steven Bunting en Mike de Becker volgde een thriller in de halve finale tegen Ross Smith. Die sleepte er een beslissende leg uit, maar onder immense druk besliste Nijman de wedstrijd met een fabelachtige 161 finish. Voor Nijman is de titel een nieuwe bekroning op zijn uitstekende seizoen, waarin hij eerder al een Eurotour en een Players Championship toernooi won. Voor Michael van Gerwen verliep het toernooi minder succesvol. Hij werd in de 8e finale uitgeschakeld door Andrew Gilding. Van Gerwen keek al snel tegen een grote achterstand aan en wist een knappe comeback niet te belonen. Hij miste 6 pijlen om langs zij te komen, waarna Gilding de wedstrijd besliste.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Free Radio aan het begin van deze dinsdag. We zitten midden in het WK voetbal. Onderweg weer een overzicht van de feiten tot nu toe. Maar vandaag natuurlijk ook weer gewoon een nieuwe dag. De tweede speelronde in de groepsfase wordt afgesloten voor de pools K en L. Engeland treedt vanavond bijvoorbeeld om 10:00 aan tegen Ghana, nadat Portugal eerder op de avond in actie is gekomen. In de nacht verhuist het decor naar Canada en Mexico. Om 7:00 Portugal tegen Oezbekistan. Om 10:00 vanavond Nederlandse tijd Engeland tegen Ghana. Panama tegen Kroatië om 1:00 vannacht. En vannacht om 4:00 Colombia tegen de Democratische Republiek Congo. De wedstrijden zijn te zien op NPO 1. Zoals ik net al zei, zo dadelijk een overzicht van de feiten tot nu toe.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Sportradio. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar veel geld uitgekeerd aan mensen die aangereden waren door een fatbike. Het gaat om bijna €250.000 euro, meldt 1Vandaag. Het fonds springt bij als de veroorzaker van een ongeluk doorrijdt of niet is verzekerd. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was €120.000. Werkgevers moeten rekening houden met de hitte deze week, adviseren 2 Arbo-diensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes. Werknemers zouden door de hitte eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Belgische mannen zetten stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin op internet en bespreken die foto's dan met andere mannen, soms op een extreem seksistische manier. De Vlaamse omroep VRT heeft dat gezien op zeker 20 websites. Het gaat vaak om grote hoeveelheden foto's van een partner. En door de gestegen kosten, zoals die van de boodschappen en brandstof, komen steeds meer huishoudens maar moeilijk rond. Vooral mensen van in de 20 hebben geldzorgen, meldt budgetvoorlichter Nibud. Komt nog eens bij dat veel huishoudens maar een lage buffer hebben. Ze hebben nog geen €2500 spaargeld. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Het wordt 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoosten wind. De komende dagen nog warmer.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zegen op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de 1e en 2e treffer. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als 1e vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds wel lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bijvoorbeeld 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een 30 minuten vertraging heeft te maken met de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam. Daarom ook file meer dan anders tussen Breda-West en Dordrecht. 15 kilometer, vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daardoor 7 kilometer file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En door werkzaamheden op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. En vertraging is meer dan 3 kwartier.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Minder minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ja, het

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Ook bij Plus, McNamee's. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
15: Grand Prix Radio. Noud van Sommeren.

Aan het begin van deze dinsdag. En dat belooft ook weer een stralende zomerdag te worden met de hoge temperaturen. Van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 33 in het zuiden. Aan de westkust wordt het vanmiddag iets minder warm. Voor de mensen die misschien wat afkoeling zorgen. Of willen hebben, zeg maar. Ja, vanaf morgen code oranje. Dan gaat de temperatuur nog verder omhoog. Waar gaat het naartoe deze week? Zoals gewoonlijk op dinsdag is het tijdens de ochtendspits druk op de weg. Door langdurige werkzaamheden zijn meerdere snelwegen dicht en staan er files op de omrijroutes. Dus daar moet je even rekening mee houden deze ochtend. Straks weer een actueel overzicht van de ANWB voor je. Zo dadelijk Lewis Hamilton, die pleit voor een toegankelijkere kartsport. Dat is natuurlijk belangrijk voor de jeugd. Hoe dat precies zit, dat en meer hoor je zo op je

deze dinsdag. Ja, coureur Lewis Hamilton heeft een oproep gedaan aan de FIA en de Formule 1... om de autosport toegankelijker te maken voor jong talent. De Ferrari-rijder hekelt de belachelijke kosten... die tegenwoordig verbonden zijn aan karten, de kraamkamer van de sport... Volgens Hamilton gaat de sport de verkeerde kant op... waardoor het voor kinderen uit gezinnen met een laag of gemiddeld inkomen... vrijwel onmogelijk wordt om de top te bereiken. Hij pleit dan ook voor veranderingen om de sport diverser te maken. Daar heeft hij een heel goed punt. Nou, ik zou zeggen, Lewis Hamilton, begin bij jezelf. Gooi er eens even een paar miljoen tegenaan om jong talent verder te brengen. Je hebt er genoeg, zou ik zeggen. Ja, in de Formule 1 introduceert Red Bull Racing komend weekend... het grootste updatepakket van het seizoen tot nu toe. Het team van Max Verstappen hoopt met de nieuwe onderdelen... een significante stap voorwaarts te zetten... tijdens de thuisrace op de Red Bull Ring in Oostenrijk dus... waar ook veel Nederlanders naar voor reizen. Naast de aerodynamische verbeteringen... zou de auto nu ook volledig op het streefgewicht zijn. Hij is dus afgevallen, wat de prestaties moet verbeteren. De verwachtingen binnen de renstal voor de Grand Prix van Oostenrijk... zijn dan ook hoog gespannen. Ja, de laatste jaren is Red Bull behoorlijk goed gegaan... op hun eigen Red Bull Ring daar in Oostenrijk. Kijken of ze weer een beetje succes kunnen terugpakken. Want dit seizoen is het natuurlijk nog niet helemaal hier van het. Een beetje het vierde team zijn ze momenteel. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling van Max Verstappen. Dus die wil echt wel vooruit. Kijken of dat dit weekend gaat gebeuren. Alle actie hoor je natuurlijk weer live bij ons. Onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Hier op je sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisicoon Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. De organisatie van het Londense grastoernooi laat weten dat de 44-jarige Amerikaanse een wildcard heeft gekregen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennister gaf eerder aan dat ze graag weer op het hoogste niveau wilde spelen, maar dat daar nog veel werk voor nodig was. Nu is ze fit genoeg voor het toernooi dat eind deze maand begint. Williams speelde op de US Open van 2022 haar laatste officiële partij in het enkelspel en keert na bijna 4 jaar terug op het hoogste niveau. Ze komt in Londen niet alleen in actie in het enkelspel, want ze heeft ook een wildcard gekregen voor het dubbeltoernooi. Dat doet ze samen met haar zus Venus Williams. De zussen wonnen dit dubbeltoernooi in het verleden 6 keer. Williams keerde eerder deze maand terug uit haar tennispensioen. Op het toernooi van Queens speelde ze het dubbelspel met de Canadese Victoria Mboko. Ze bereikte de 2e ronde, maar moest toen opgeven door een blessure van Mboko. Daarna volgde nog een dubbelspel in Berlijn met Carolina Mugova, waarin ze de 1e ronde niet overleefde. Met 23 Grand Slam zegens is Williams de succesvolste tennisser in het open tijdperk. Ze behaalde daarnaast 4 Olympische titels en stond 319 weken op de 1e plaats van de wereldranglijst.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag zomerse dag. Temperaturen tot wel 33 graden in het zuiden. Vandaag in het noorden graadje of 25. Ja, het Nederlands elftal gaat voor het eerst in de WK-geschiedenis te maken krijgen met een vrouwelijke scheidsrechter. De Mexicaanse Katia Garcia is door de FIFA aangesteld om de leiding te hebben over de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. De 33-jarige arbiter was eerder dit toernooi al actief als vierde official bij de wedstrijd van Oranje tegen Japan. Ja, voor Garcia wordt het haar debuut als hoofdscheidsrechter op het wereldkampioenschap voor mannen. De aftrap die is donderdagnacht om 1:09 Nederlandse tijd. Bijzondere ervaring dus voor het Nederlands elftal als voor Garcia zelf. Die dus als vrouw de wedstrijd gaat fluiten. Haar debuut, dus ik hoop dat ze een beetje de zenuwen onder de controle heeft, zeg maar. En dat ze geen gekke dingen gaat doen. Althans, in het nadeel van Nederland. En het voordeel mag natuurlijk wel. Straks meer over het WK in een WK-update. Die hoor je hier op jouw sport.

0: Grand Prix Radio. En aan het begin van dinsdag de 23e. Vandaag ook weer een hete zomerdag. Ja, dan verbruikt je auto wat meer, hè, want dan zet je de airco aan. Hoe fijn is het dan dat wij bijvoorbeeld een gratis volle tank brandstof voor je kunnen regelen? Hoe je daar kans op maakt, dat ga ik je zo vertellen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Oranjefans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door...
10: Ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
10: Sneller!
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
13: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
20: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Veel kinderen komen vandaag eerder thuis omdat er een tropenrooster is op hun school. Scholen korten de lessen de komende dagen in omdat het veel te warm is in de vaak sterk verouderde gebouwen. Het Waarborgfonds krijgt elke maand meerdere claims binnen van mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt een vandaag. Slachtoffers komen bij het fonds uit als een fatbiker is doorgereden of niet is verzekerd. En Europese leiders balen van het vertrek van de Britse premier Starmer. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken, fijner dan met zijn voorgangers.
19: Grand Prix Radio.
21: WK Update. En Verenaar, bondscoach van Tunesië, stelt een harde eis voor het duel met Nederland. Hij wil dat zijn spelers alles geven om niet met nul punten en een beschamend doelsaldo te eindigen. Dat zijn ze verplicht aan onze supporters, zei Renaar. Hij werd na de 5-1 tegen Zweden aangesteld en dreigt na het duel te vertrekken. Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden weer korter op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Nog 15 kilometer tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file door de werkzaamheden daar tussen Hank en Knoopend Gorkum. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar is nog wel 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda-West en Dordrecht.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Nou, van Sommeren.

Van dinsdag de 23e. Goed dat je hier bent, want hier word je op de hoogte gehouden van alle sporten. In het bijzonder het WK natuurlijk, dat nu in volle gang is. Maar bijvoorbeeld ook gewoon autosport. We hebben een eigen podcast, F1 aan tafel, die elke maandagmiddag verschijnt. Hij staat dus voor je klaar, een kakelverse. Ja, Max Verstappen krijgt een groot...

onderwerpen die besproken zijn in de kakelverse Formule 1 aan tafel die voor je klaarstaat. Deze week met Tom Coronel, hij is coureur en Formule 1-analyst en vader van Rocco Coronel. En die is ook de gast. Hij is Rebel Junior Driver. En ze worden vergezeld door de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Ook hij is weer te horen in de Formule 1 aan tafel. Die award-winning podcast van Grand Prix Radio die deze week gepresenteerd wordt door Bas van Veenendaal. Ja, met die podcast maak je kans op een toch wel unieke prijs. Namelijk een gratis volle tank brandstof voor je personenauto als je meedoet met het spel Raad het Autogeluid. Het wordt gespeeld in de Formule 1 aan tafel. Die te vinden is op GrandPrixRadio.nl of jouw favoriete podcast-app. En hij is trouwens ook te bekijken. Hij is te zien als videocast via kijk.nl. Dat dus over de Formule 1 aan tafel, de podcast van Grand Prix Radio. Onderweg voor je sport in het kort en later nog meer over voetbal en andere sportzaken. Goedemorgen, dit is...

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De FIFA heeft de eerste officiële toeschouwerscijfers voor het WK voetbal bekendgemaakt. En die laten een uiterst positief beeld zien voor de drie gastlanden. Volgens de officiële cijfers van de bond zijn bijna alle wedstrijden van het wereldkampioenschap tot nu toe in volle stadions gespeeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie meldt dat de bezettingsgraad tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gemiddeld op maar liefst 96% ligt. Met deze statistieken reageert de voetbalbond indirect op de kritiek die eerder in de media klonk. Tijdens de eerste speelronde van de groepsfase ontstonden er namelijk twijfels over de supportersaantallen, omdat er op de televisiebeelden van diverse duels duidelijk lege stoelen te zien waren op de tribunes. FIFA verklaart deze lege plekken door te wijzen op zogeheten no-shows. Dat zijn supporters die wel in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, maar om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet in het stadion verschijnen. In totaal hebben de stadions tot dusver al ruim 1,5 miljoen voetbalfans mogen verwelkomen, waarmee het toernooi hard op weg is om het all-time record van 3,5 miljoen toeschouwers te verbreken. Volgens de bond verloopt de logistieke afhandeling rondom de speellocaties naar wens en is de sfeer onder de supporters in de drie gastlanden uitstekend. Ondanks de eerdere discussies over de ticketprijzen en beschikbaarheid van kaarten spreekt de organisatie van een groot succes op het gebied van publieke belangstelling. FIFA verwacht dat de hoge bezettingsgraad zich in de resterende duels van het toernooi zal voortzetten.
0: Dit is jouw Sportradio.

Sportradio met Dua Lipa. Lekker zomers op een stralende zomerochtend op 23 juni. Richting 10, zo dadelijk hier Danny met koffie en classics. En het is warm, morgen nog warmer, code oranje zelfs. Dus deze week geen koffie en classics, maar ijskoffie en classics. En heel veel sport met Danny zo.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. We kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten superhittegolf. Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden, waarvan 3 35 graden of warmer. Regionaal is dat wel vaker voorgekomen, maar in de beeld nog nooit. Dat zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf zijn. Veel scholen hebben de komende dagen een tropenrooster vanwege de hitte. De lessen zijn korter en er zijn extra pauzes, omdat het veel te warm wordt in de gebouwen, die vaak sterk zijn verouderd. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders van alles moeten regelen op hun werk om ze op te vangen. In 2 jaar tijd heeft het Waarborgfonds ruim 200.000 euro uitgekeerd aan mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt een vandaag. Het fonds keert schade uit als de fatbiker niet betaalt, bijvoorbeeld omdat hij is doorgereden. Als een fatbiker is opgevoerd, is de bestuurder sowieso niet verzekerd. En Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer daarmee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner dan met zijn voorgangers, zoals Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne. En omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. Vooral in het zuiden nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden steeds zonniger. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog heter. Op vrijdag kan het 38 graden worden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: In het derde groepduel met Tunesië staan 3 spelers van Oranje op scherp. Bij een gele kaart missen zij het eerste duel van Nederland in de knock-outfase. Het duel is in de nacht van donderdag op vrijdag. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de 1e en 2e treffer.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden weer korter. Er staan nog wel een paar lange files door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file... bijvoorbeeld tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum is dat. En door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout... staat de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 29 kilometer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan een half uur.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals... Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou. NVM.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
20: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
24: Yes.

0: meer vakantie vind je bij Bol.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Grand Prix Radio.
3: Danny Elbersen. Goedemorgen, koffie en classics met erin natuurlijk meer over het WK voetbal. Welke wedstrijden kunnen we vandaag verwachten? Verder hebben we transfernieuws van FC Groningen. Gaan we het hebben over trainers die van ploeg veranderen en over de Hockey Pro League.

Yo, goedemorgen. Het is Koffie en Classics, de dinsdageditie. Met erin natuurlijk ook meer over hockey. Want er wordt vandaag gespeeld in de Pro League. Belangrijke wedstrijd. De Nederlandse hockeymannen zijn afgereisd naar het Belgische plaatsje Waver. En die spelen daar de Interland tegen de nationale ploeg van Australië. Ja, belangrijke wedstrijd om natuurlijk punten te pakken voor het klassement in de Pro League. De spelers moeten vanavond om 6:00 in actie komen. En iemand die ook in actie komt, maar dan bij het nieuwe voetbalseizoen, het nieuwe eredivisieseizoen, is Tigo Land. Hij is natuurlijk van PSV, werd het afgelopen jaar al verhuurd aan FC Groningen. En die hebben nu voor het tweede jaar besloten om de 20-jarige middenvelder van PSV te huren. De Jeugd International was gisteren al in Groningen om de formaliteiten van de verhuurperiode af te ronden. En vorig seizoen bleek dat hij toch wel een belangrijke speler was voor Groningen. Dus hebben ze besloten om hem toch weer aan te nemen voor deze eredivisie, het nieuwe seizoen. En de selectie krijgt ermee weer verder vorm. Meer daarover hoor je natuurlijk bij ons. Want je weet het, dit is Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: In het kort.
2: Twee spelers voor het komend seizoen. De club heeft spits Kai Sierhuis en verdediger Tobias Storm definitief vastgelegd. Beide spelers hebben de medische keuring inmiddels met succes doorstaan en tekenden direct een contract in Nijmegen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sierhuis komt over van Fortuna Sittard. Daar was hij afgelopen seizoen een vaste waarde in de aanval. En hij tekent in Nijmegen een contract tot 2029. Technisch directeur Carlos Albers van NEC laat weten dat de club met Sierhuis de gewenste aanvallende impuls in huis haalt. Na scorend vermogen brengt de spits volgens de directie ook nog de nodige ervaring mee. En die kan de selectie weer goed gebruiken. Tweede verdediger is Tobias Storm. Deense rechtsback maakt de overstap van Lyngby. Albers omschrijft deze jonge vleugelverdediger als een talentvolle kracht met veel voetballend vermogen en een goede inspeelpaas. Nou, met deze dubbelslag en de eerdere spectaculaire komst van Per Schuurs heeft de club de selectie eigenlijk al vroeg in de voorbereiding flink versterkt. NEC bouwt hiermee doelgericht aan een brede selectie om komend seizoen ook in Europa hoge ogen te kunnen gooien. En de directie sluit zeker niet uit dat er in de komende periode nog meer nieuwe gezichten in Nijmegen gepresenteerd gaan worden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

aflevering van Koffie en Classics gaan we het onder andere nog hebben over Formule 1. Want Red Bull Racing komt met een updatepakket. Gaan we het straks over hebben. Verder gaan we het ook nog hebben over het WK voetbal. Want er zijn weer een aantal wedstrijden die gespeeld worden. Eerst nog even transfernieuws. Want Mike van der Hoorn staat op het punt om zijn carrière te vervolgen op Cyprus. De 33-jarige speler heeft voor 2 seizoenen een aanbieding ontvangen van AEK Larnaca. Bronnen op het eiland melden dat de Cypriotische club alles in het werk stelt om de transfer van de Nederlander af te ronden. En Van der Hoorn zou daarmee de eredivisie verlaten voor een avontuur aan de Middellandse Zee. De komende dagen wordt er meer verwacht over zijn toekomst. En natuurlijk, als we het weten, hoor je dat uiteraard bij ons. Gaat hij in ieder geval wel richting het lekkere weer. En over lekker weer gesproken, dat hebben we hier natuurlijk ook. Want vandaag een zonnige dag, temperaturen van 25 tot 32 graden... maar liefst in het zuiden van het land. En vanavond een zonnige, lange zomeravond. Dus je kan ervan genieten. Want het is lekker dat die dagen dan zo lang zijn, hè? Heerlijk. Nou, geniet ervan. En ondertussen lekker de radio aan met de zomerse klanken van Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
18: Paul van Bergen.nl.
19: Free Radio.
20: WK Update.
21: Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde.
22: Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. En Verenaar, bondscoach van Tunesië, stelt een harde eis voor het duel met Nederland. Hij wil dat zijn spelers alles geven om niet met 0 punten en een beschamend doelsaldo te eindigen. Dat zijn ze verplicht aan onze supporters, zei Renaar. Hij werd na de 5-1 tegen Zweden aangesteld en dreigt na het duel te vertrekken. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file nog steeds op de A2 Den Bosch richting Utrecht. De vertraging neemt wel af tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer. A4 Rotterdam-Amsterdam nog wel 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. 12 kilometer file door werkzaamheden op de A44. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden. De weg is dicht tot 17 juli tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Danny Elbersen. Met zo direct nieuws van het Formule 1-team van Red Bull Racing.
23: Grand Prix Radio.

Radio, goedemorgen. Ja, leuk nieuws. De podcast Formule 1 aan tafel, de nieuwe aflevering die inmiddels voor je online staat. Daar hebben we leuke gasten in zitten, want Rocco Coronel is aangeschoven samen met vader Tom Coronel. Rocco is natuurlijk Red Bull junior driver en Tom Coronel coureur, Formule 1 analist en pit reporter bij Viaplay. Ja, en de vader van Rocco natuurlijk. Vader en zoon dus samen met Frans Verschuur, die er ook bij zit aan tafel bij Bas van Veenendaal voor de nieuwe aflevering van de podcast Formule 1 aan tafel. Als je hem wil beluisteren, hij staat online in onze eigen app natuurlijk. Je vindt hem op GrandPrixRadio.nl. Je kan hem ook beluisteren via je eigen favoriete podcast app. Of je bekijkt hem, dat kan ook als videocast, via kijk.nl. Dus hoef je niks van te missen. En als we het dan toch over autosport hebben, in de Formule 1 introduceert Red Bull Racing komend weekend het grootste updatepakket van het seizoen tot nu toe. Het team van Max hoopt met de nieuwe onderdelen een grote stap voorwaarts te zetten tijdens de thuisrace op de Red Bull Ring aankomend weekend in Oostenrijk. Aerodynamische verbeteringen zouden de auto op streefgewicht moeten brengen. En de prestaties zouden dan verder moeten verbeteren. Dus de verwachtingen binnen Red Bull Racing en nu ook wel bij de fans zijn hoog gespannen voor komend weekend tijdens de Formule 1 in Oostenrijk. Rijdt natuurlijk ook de Porsche Supercup met onder andere Flint Schuring, Jaap van Lagen, Wouter Boerenkamps, Dirk Schouten. Die zitten allemaal in het veld. Porsche Supercup aanstaande zaterdagochtend kwalificatie rond 11:50. Wedstrijd is zondag rond 11:45 uiteraard ook weer te zien op Viaplay. Ja, altijd leuke races. Red Bull Ring dus aankomend weekend. En hier zo direct sport in het kort. Als je hebt

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lionel Messi heeft opnieuw een WK-record te pakken. Dankzij zijn 2 doelpunten in de wedstrijd tegen Oostenrijk staat zijn totale aantal nu op 18 WK-treffers, waarmee hij het oude record definitief uit de boeken heeft geschoten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer in de wedstrijd tegen Oostenrijk liet Messi de voormalig Duitse spits Miroslav Klose achter zich, met wie hij het record sinds de openingswedstrijd tegen Algerije deelde. Argentijnse aanvoerder had voor het bereiken van de nieuwe mijlpaal in totaal 6 verschillende WK-edities nodig. Na afloop van de ontmoeting toonde de aanvaller zich vooral bescheiden. Hij liet via de Argentijnse bond weten dat hij uiteraard trots is op deze individuele prestatie, maar dat het behalen van de volgende ronde met het team op dit moment zijn absolute prioriteit heeft. Binnen de Argentijnse sportwereld en in het stadion werd de recordbrekende treffer met groot enthousiasme ontvangen. En de bondscoach Lionel Scaloni sprak na de wedstrijd vol bewondering over zijn aanvoerder. Volgens de trainer onderstreept dit record nogmaals de unieke status en de lange sportieve loopbaan van de aanvaller op het allerhoogste niveau. Argentinië vervolgt het toernooi nu in de wetenschap dat de aanvoerder, hun aanvoerder, een historisch record rijker is.
0: Dit is jouw sportradio.

Six voor je onderweg. We gaan het onder andere hebben ook nog over tennis. Want Wimbledon-winnares Vondrousova die heeft toch wel een hele slechte dag. Ga je zo direct meer over horen. Verder gaan we het nog hebben over transfernieuws binnen de voetbal. En natuurlijk kijken we naar het programma van het WK-voetbal. Welke wedstrijden staan er op het programma? Je hoort het allemaal zo direct na 11:30.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Grote steden doen er alles aan om voor verkoeling te zorgen op deze hete dagen. Het zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze hebben gebouwen aangewezen waar het lekker koel is, zoals supermarkten, buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe. Er is iets te drinken en soms mag je je hond of kat ook meenemen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt om dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem warm, met op veel plaatsen 40 graden of meer. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Van alle doden daar was zeker een derde kind. De VN schreef eerder al dat er genocide wordt gepleegd in Gaza. En het elektronisch tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen onbegrijpelijk. Zeker voor digibeten. Ze weten vaak niet hoe ze moeten betalen, zegt de ombudsman. Bij de tunnel registreren camera's kentekens. Als je de tol niet automatisch laat afschrijven, moet je binnen 72 uur online betalen. Naar het noorden steeds meer zon. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 32 graden. De komende dagen wordt het heter, met vrijdag de warmste dag. 34 tot 38 graden.
0: Grand Prix Radio.
5: WK Update. Algerije won met 2 tegen 1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3 tegen 2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun tweede zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3 tegen 0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Clinton Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië, dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 7 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Roelofarendsveen, 9 kilometer. Een grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem. Geeft 3 kilometer file bij de Duitse grens en een kwartier vertraging. En 57 Brouwersdam-Middelburg bij Vrouwenpolder, 2 kilometer file.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Hallo.
10: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
9: Ja hoor.
10: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
9: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
9: Ja.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop.
2: Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
21: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
22: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
25: Sorry, maar het is WK!
26: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
27: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

Radio, jouw sportradio. En ik zat even naar het WK voetbal te kijken. Nederland speelt dus donderdagnacht om 1 uur. Want heel veel mensen denken dat het vrijdagnacht is. Maar het is eigenlijk dus vrijdagochtend om 1 uur. Dus je bent niet de eerste die het misschien wel verkeerd in zijn agenda heeft staan. Dus let er een beetje op. Overigens krijgt het Nederlands elftal voor het eerst op het WK met mannen te maken. Met een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft namelijk de Mexicaanse Katia Garcia aangesteld om de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië te leiden. Garcia was al eerder vierde official bij het duel van Nederland tegen Japan. Maar nu mag ze dus als derde vrouwelijke arbiter ooit op het WK of op een WK een wedstrijd fluiten. En dat is dus de wedstrijd van Nederland tegen Tunesië. Let op, donderdag op vrijdag wordt die gespeeld. En die wedstrijd die begint 's nachts om 1 uur. Dat is hartstikke vroeg. Dus misschien moet je opblijven of misschien moet je de wekker even zetten. Maar dan weet je dat. Verder slecht nieuws voor de voormalig Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova. Een schorsing is haar opgelegd voor 4 jaar. De Tsjechische weigerde namelijk vorig jaar op 3 december haar medewerking te geven aan een dopingtest. En het weigeren is een zware overtreding waarop de maximale straf staat. Dus Vondrousova, die mentale problemen en een inbreuk op haar privacy aanvoerde als reden, is nu geschorst, schrik niet, tot 21 juni 2030. Dus 4 jaar lang geschorst, geen tennis voor haar. Voor jou gelukkig wel heel veel sport. Dus zo direct komt het eraan, sport in het kort. Eerst hoor je

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lewis Hamilton luidt de noodklok over de extreme kosten in de autosport. Zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de sport momenteel onbetaalbaar is geworden voor talentvolle jongeren die komen uit gezinnen met een gemiddeld inkomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is er dringend behoefte aan structurele veranderingen en concrete actie. Moet komen vanuit de internationale autosportbond FIA, vindt hij. En de sport moet op die manier toegankelijker worden. Hamilton deelt zijn zorgen over de huidige situatie in de kartwereld, wat traditiegetrouw de opstapklasse is voor jong talent. En Hamilton legt uit dat de gezinnen tegenwoordig honderdduizenden euro's per jaar moeten neerleggen om hun kinderen op topniveau te laten rijden in de karts. En hij omschrijft deze bedragen als belachelijk en waarschuwt dat de autosport hierdoor een exclusieve aangelegenheid wordt voor de allerrijkste. Hamilton pleit voor een actievere rol van de FIA bij het reguleren van deze uitgaven. Hij suggereert onder meer het invoeren van budgetplafonds in de lagere raceklassen en een betere ondersteuning van talenten uit minder welgestelde milieus. Volgens Hamilton is het de verantwoordelijkheid van de overkoepelende bond om ervoor te zorgen dat puur talent en passie weer de doorslag gaan geven op het circuit in plaats van de dikte van de portemonnee van de ouders.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Koffie en Classics en daarmee kruipen we richting 11:30. Ja, slecht nieuws is er voor de Duitse verdediger Slotterbeck. Nico Slotterbeck heeft namelijk een gescheurde enkelband opgelopen. De verdediger van Borussia Dortmund, dat heeft de Duitse Voetbalbond inmiddels bekendgemaakt. Die blessure heeft hij opgelopen tijdens die groepswedstrijd tegen Ivoorkust. Dat was ook een pittige wedstrijd. Ivoorkust kwam zelfs voor met 1-0. Uiteindelijk verloren ze met 2-1 met in het laatste gedeelte, de laatste 3 minuten van de wedstrijd, dus nog het winnende doelpunt van de Duitsers. De Duitsers zijn dus door, maar zullen er dus geen gebruik meer kunnen maken van Nico Slotterbeck. Die is geblesseerd, die is er dus niet meer bij. Straks kijken we naar het hele programma van het WK Voetbal. Wat kunnen we vanavond en vannacht verwachten? Je hoort het zo direct hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V. Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
5: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar, voordeelmarkt.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...

0: accessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
4: WK Update. Algerije won met 2 tegen 1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. En Verenaar, bondscoach van Tunesië, stelt een harde eis voor het duel met Nederland. Hij wil dat zijn spelers alles geven om niet met 0 punten en een beschamend doelsaldo te eindigen. Dat zijn ze verplicht aan onze supporters, zei Renaar. Hij werd na de 5-1 tegen Zweden aangesteld en dreigt na het duel te vertrekken. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam is een ongeluk gebeurd. Er zijn minder rijstroken beschikbaar. Richting Brouwersdam staat 3 kilometer file tussen afrit Oostkapelle en Kampenlap.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Danny Elbersen. Pak je agenda, ik praat je zo direct bij over het WK voetbal.

Radio met Oasis. In Koffie en Classics op deze warme dinsdag. Temperaturen oplopen tussen 25 en 32 graden. Morgen wordt het ook heel warm. Dan kunnen we temperaturen verwachten tussen de 34 en 38 graden. En ook vrijdag zie ik zelfs 36 graden staan. Dus hey, pas je werkzaamheden er een beetje op aan. Zorg dat je genoeg drinken hebt. En doe vooral rustig aan. Nou, rustig aan. Misschien wel vanavond lekker voetbalwedstrijden kijken. Want wat wordt er vanavond in de tweede speelronde van de groepsfases gespeeld in de pools van KNL? Ik ga het je vertellen. Vanavond om 7 uur Portugal tegen Oezbekistan. Die wordt gespeeld in de Verenigde Staten. Ook in de Verenigde Staten de wedstrijd om 10 uur tussen Engeland en Ghana. Dan moet Panama aantreden tegen Kroatië vanavond. Dat doen ze in Toronto in Canada. Die wedstrijd wordt dus om 1 uur gespeeld. En tot slot vannacht om 4 uur Colombia tegen de Democratische Republiek Congo. Die wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Dus dat zijn de wedstrijden die we voor vandaag kunnen verwachten op het WK voetbal. Ja, en Nederland natuurlijk. Schrik niet, hè. Donderdagnacht om 1 uur. Dus van donderdag op vrijdagnacht om 1 uur

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Isaac Hadjar heeft zich positief uitgesproken over zijn band met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Red Bull-coureur vertelt dat de samenwerking en het contact binnen de Red Bull-familie volgens hem goed en leerzaam verlopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar geeft aan dat hij veel steun en advies krijgt van Verstappen. Ondanks het drukke schema van de coureurs zou Verstappen regelmatig de tijd nemen om de prestaties van Hadjar te bekijken en ook te analyseren. En volgens Hadjar is de Nederlander benaderbaar en deelt hij zijn ervaring op het gebied van data, bandenmanagement en de mentale kant van racen zonder enige terughoudendheid. Jonge coureur omschrijft Verstappen als een voorbeeld en iemand die hem helpt om zich verder te ontwikkelen in de Formule 1. En die directe feedback en open communicatie zouden hem daarbij ook nog eens heel veel vertrouwen geven. Hadjar kijkt naar eigen zeggen naar verdere stappen in de sport en wil zich blijven verbeteren binnen de top van de auto's. Hij verwijst daarbij ook naar leermomenten in zijn ontwikkeling, waaronder situaties waarin hij volgens eigen zeggen fouten heeft gemaakt, zoals een harde crash tegen een muur in Monaco. Binnen het team van Red Bull Racing spelen beide coureurs een rol binnen dezelfde bredere structuur waar kennis en data wordt gedeeld tussen beide coureurs.
0: Dit is jouw sportradio.

0: 12 uur richting de lunch. Ga je voor de boterhammen of heb je een salade meegenomen met dat warme weer? Dat is misschien ook wel lekker. Wij hebben in ieder geval het vaste ingrediënt voor je, want Alexander Stevens komt er zo direct aan. Praat je bij over het WK voetbal. Kijk dan natuurlijk ook nog even naar de autosport, want er zit ook wat aan te komen. En hij heeft natuurlijk ook nog sport in het kort, om kwart over en kwart voor. Dus volle bak zo direct na 12. Veel plezier.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 12 uur.
4: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om hardloopwedstrijden in Kerkrade en Nieuwveen. En de vierdaagse in Zevenum en de triathlon in Zeewolde zijn ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Er zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Een van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten het water ingaan, verdwenen 2 mannen onder water. Ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. En de staking morgenochtend in het openbaar vervoer is een eerste waarschuwing. Er komen na de zomer meer en langere acties als het kabinet niet luistert, zegt vakbond FNV. De ruzie draait om de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. De FNV wil die kabinetsplannen van tafel. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoost of oost. De komende dagen wordt het heter met op vrijdag 34 tot 38 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Algerije won met 2 tegen 1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. Argentinië won in Dallas met 2-0 van Oostenrijk. Lionel Messi maakte beide doelpunten en werd daarmee topscorer aller tijden op het wereldkampioenschap. De regerende wereldkampioen is al zeker van de volgende ronde. Messi miste vroeg een strafschop, maar scoorde voor rust en in de extra tijd. Denzel Dumfries ziet een hechte groep bij Oranje en noemt Nederland een kanshebber op dit wereldkampioenschap als alles klopt. De selectie trainde in Kansas City en spelers met kleine klachten oogden fit, met Quinten Timber weer bij de warming-up. Volgens Dumfries houdt iedereen elkaar scherp. Er is een primeur bij Oranje. De Mexicaanse scheidsrechter Katia Garcia fluit als eerste vrouw ooit een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ze maakt haar WK-debuut bij het duel met Tunesië dat donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd begint.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles 10 minuten vertraging. En door een ongeluk op de N57 Middelburg-Brouwersdam is de weg dicht bij Kampeland.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
8: de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
14: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
15: Kan het ook sneller?
14: Ondernemers pakken meteen door.
15: Ik voel dat doorpakken niet.
14: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
15: Sneller!
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
20: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
21: Dat gaan we vieren.
20: Zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Dat gaan we vieren.
20: Aldi. Kersie.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Grand Prix Radio.
4: Alexander Stevens.
5: In het WK voetbal hebben Frankrijk en Noorwegen zich geplaatst voor de knock-out fase. De Fransen waren in een door noodweer lang stilgelegd duel te sterk voor Irak. Mede dankzij twee treffers van Mbappé werd het 3-0.

Grand Prix Radio, het is je dinsdag. Goedemiddag, smakelijk eten met een volop zonnetje. Is het vandaag 25 tot 31 graden. Morgen wordt het trouwens weer warmer. Je hebt het misschien wel meegekregen. Ik zei het net al, Frankrijk en Noorwegen zitten in de knock-out fase van het WK. Frankrijk won gisteren haar tweede groepswedstrijd tegen Irak. In Philadelphia werd die wedstrijd gespeeld. Voor Kylian Mbappé was het zijn 100ste interland. En was met 2 doelpunten, 2 van de 3, de grote man tijdens de wedstrijd. Die lag trouwens tussen de eerste en de tweede helft ruim 2 uur stil. Dat had alles te maken met hevig onweer. Uiteindelijk was er nog een derde treffer voor de Fransen, die dus inmiddels zeker zijn van een plaatsing in de 8e finale van het WK. Bij Noorwegen zijn ze ook blij. Ook zij zitten in de knock-out fase van het WK. Spannende wedstrijd, wonnen 3-2 van Senegal. Ook hier was een sterspeler uiteindelijk beslissend. Was het Mbappé bij Frankrijk, was het Haaland bij Noorwegen die 2 maal scoorde. Beide landen zijn dus na 2 overwinningen zeker van een plek in de volgende ronde van het WK. Zometeen hier meer sport uiteraard. Op de sportredactie loopt Ronald van der Geer rond. Je hoort hem zometeen met sport in het kort. Het is je dinsdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tial van Heerenveen is door het bestuur van het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. En daarmee is de definitieve toewijzing van het Olympisch schaatstoernooi aan Nederland een hele grote stap dichterbij gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Internationaal Olympisch Comité heeft Tialf opgenomen in het officiële locatieplan voor de Winterspelen van 2030. De Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen. Omdat Frankrijk niet beschikt over een schaatsbaan die voldoet aan de Olympische eisen, werd al langere tijd gekeken naar mogelijkheden buiten het land. En Heerenveen gold daarbij als een van de belangrijkste kandidaten. Ook het Italiaanse Turijn was overigens in beeld. Na een traject met bezoeken, gesprekken en beoordelingen heeft het IOC nu gekozen voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. En voor Nederland zou dat een unieke primeur betekenen, want niet eerder werden onderdelen van de Olympische Winterspelen op Nederlandse bodem gehaald. Tialf heeft veel ervaring met internationale toernooien en krijgt ook een sleutelrol binnen deze Spelen die over meerdere landen worden verspreid. Als de plannen doorgaan, worden de Olympische schaatsmedailles in 2030 dus definitief verdeeld in Heerenveen. En daarmee komt het

Grand Prix Radio, B.O.B. en Bruno Mars. Het is je dinsdagmiddag met volop zon. Het is droog. Temperaturen tussen de 25 op de Wadden en 31 in het zuiden maximaal. Morgen opnieuw een zonnige dag met volop zon. En in ieder geval warme temperaturen die dan variëren tussen weer zo'n 25 à 26 graden op de Wadden. Maar morgen kan het kwik elders oplopen richting de 36. En dat is behoorlijk pittig. Zorg voor verkoeling, zorg voor voldoende hydratatie. Ook niet geheel onbelangrijk. Zo direct gaan we even kijken naar Brian Brobby. Onze Nederlandse spits. Niet alleen in Nederland, ook van Sunderland natuurlijk. We gaan het hebben over het WK, maar ook over het aanstaande Formule 1 weekend. Waar een iconische auto zal gaan rijden. Niet tijdens de race, maar tijdens het voorprogramma met Jan Lammers. Je hoort er zo meteen meer over bij Grand Prix Radio. Jouw sport.

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
15: Domino's.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: De prijs

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
4: Algerije won met 2 tegen 1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3 tegen 2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3 tegen 0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen. Oranje Internationals waarschuwen Tunesië voor de messcherpe Brian Brobbey. De spits vestigde zijn naam tegen Zweden met 2 uitstekende doelpunten. Teamgenoten ervaren zijn kracht dagelijks op het trainingsveld.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat 3 kilometer file door de grenscontroles, een kwartier vertraging en 5 minuten op de A27 bij de Gorkum. Tussen Werkendam en Knoop het Gorkum 4 kilometer.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Alexander Stevens.
7: Met zometeen de WK voetbalagenda voor vanavond.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op je dinsdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. En gisteren heeft Lionel Messi Argentinië richting de volgende ronde geloodst op het WK tijdens een overwinning. En vandaag is het opnieuw raak natuurlijk. Er wordt gespeeld de laatste duels in de tweede speelronde van de WK-groepsfase. 8 landen komen in actie, waaronder enkele titelfavorieten. Zo gaat Portugal met Ronaldo op jacht naar ereherstel. Dat doen ze tegen Oezbekistan. Engeland natuurlijk met superspit en ster Harry Kane treft Ghana voor een tweede wedstrijd. Daarna staan ook de wedstrijden van Kroatië en Colombia op het programma. Voor alle teams is natuurlijk een goed resultaat cruciaal, met oog op plaatsing voor de knock-outfase van het toernooi. Maar dat is natuurlijk logisch. Noorwegen heeft zich net als Frankrijk verzekerd in ieder geval van de volgende ronde. En Algerije heeft zijn eerste overwinning behaald gisteren. De ploeg met daar in de gelederen een Feyenoorder, maar ook een middenvelder van FC Twente, wonnen met 2-1 van Jordanië. En wat ik al zei, Lionel Messi heeft Argentinië naar de volgende ronde geleid. Ze wonnen namelijk met 2-0 van Oostenrijk gisteren. Zo direct gaan we iets compleet anders bespreken. Schaatsen namelijk, ook dat komt weer dichtbij. Ongekend, maar het is echt zo bij deze temperaturen. Zo meteen eerst nog even sport in het kort met Ronald van der Geer op de sportredactie naar Nelly Furtado bij Grand Prix Radio, jouw sportraad.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Wimbledon-kampioen Markéta Vondrousova is 4 jaar geschorst na het weigeren van een dopingcontrole. Tsjechische tennister mag daardoor tot juni 2030 niet deelnemen aan officiële tennistoernooien. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Straf is opgelegd door een onafhankelijk tribunaal op verzoek van de International Tennis Integrity Agency. Volgens de organisatie weigerde Vondrousova in december 2025 mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole bij haar thuis. Tennister weigerde simpelweg de deur te openen omdat de tester zich niet goed geïdentificeerd zou hebben. Onder de antidopingregels wordt het weigeren van een test behandeld alsof er sprake is van een positieve test. Tijdens de procedure verklaarde de voormalig nummer 6 van de wereld dat stress, mentale problemen en gevoelens van onveiligheid een rol speelden bij haar beslissing. Tribunaal oordeelde echter dat daar helemaal geen overtuigende rechtvaardiging voor was. Haar schorsing loopt af op 21 juni 2030 en gedurende die periode mag Vondrousova niet alleen geen wedstrijden spelen, maar het is er ook verboden om te coachen of officiële tennistoernooien te bezoeken. Tennisbonden hanteren deze strenge regels om te voorkomen dat sporters die mogelijk doping gebruiken een kortere straf krijgen door simpelweg een test te weigeren. Vondrousova laat weten dat ze nooit positief heeft getest en wijst erop dat een controle enkele dagen na het incident een negatief resultaat opleverde. Haar advocaat bekijkt nog of er beroep kan worden aangetekend tegen deze uitspraak.
0: Dit is jouw sportradio.

Country Radio, jouw sportradio, richting 1 uur op je dinsdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. Het is een dag met volop zon. Temperaturen vandaag tussen de 25 en 31 graden. Wel wat bewolking trouwens, links en rechts toch nog. Maar de zon komt daar echt tussendoor en omheen. Morgen hou rekening met warmere temperaturen. Die kunnen oplopen richting de 36 graden. Bij het schaatsen is Tialf een grote stap dichterbij bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daar gaan we het zo meteen even met je over hebben.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Vakbond FNV dreigt met nog meer acties in het openbaar vervoer als het kabinet niet afziet van de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. Morgen is de eerste staking in de ochtendspits. In Rotterdam en Nijmegen zijn zaterdag manifestaties tegen het kabinet. Er worden duizenden mensen verwacht. In de rechtbank wordt een oude verkrachtingszaak in het Zuid-Hollandse Bodegraven behandeld van maar liefst 36 jaar geleden. De verdachte werd pas een jaar geleden opgepakt na een DNA-match in een andere zaak. Hij is nu 59 en hoorde een gevangenisstraf van 4 jaar tegen zijn eisen. Het verkrachte meisje was destijds 14. Het OM denkt dat de man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. En als het aan de Waddenvereniging ligt, komt er langs de afsluitdijk een kunstdrift van een kilometer lang. Daar moeten dan vissen, schelpdieren en wieren in gaan leven. Uit een proef bij Lauwers Oog blijkt al dat kunstdriften effectief zijn. Onderzoekers zagen daar 3 tot 4 keer zoveel vis als op andere plekken. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oost- of noordoostenwind. De komende dagen nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zal krijgen. Oranje Internationals waarschuwen Tunesië voor de messcherpe Brian Brobby. De spits vestigde zijn naam tegen Zweden met 2 uitstekende doelpunten. Teamgenoten ervaren zijn kracht dagelijks op het trainingsveld. Algerije won met 2 tegen 1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3 tegen 2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3 tegen 0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knoopend Valburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N62 Belgische grens Borselen tussen de N61 en de Westerschelde-tunnel. 9 kilometer file door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, pof jij even?
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bedstreek.
17: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
18: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
17: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
19: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
22: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
23: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
24: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
25: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
24: Voor pallets van 100 kilo?
25: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
26: Tijd voor gesponsorde vacatures.
23: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
27: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
28: Kom maar verder.
27: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
28: Hij is weer klaar.
27: QuickFit en weer verder.
29: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen... en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
30: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: Radio.
1: Alexander Stevens.
2: Het Internationaal Olympisch Comité heeft een akkoord gegeven om de schaatswedstrijden van de winterspelen in Frankrijk toch naar Heerenveen te halen, naar een Tialf. Jazeker, zometeen hoor je de details erover.

Jam Free Radio, jouw sportradio. Het is je dinsdagmiddag met In Excess. Smakelijk eten tijdens de lunch. En ik zei het al, Tialf is dichterbij, een grote stap dichterbij, bij het organiseren van een Olympisch schaatstoernooi. Dat zou dan moeten gebeuren tijdens de winterspelen in Frankrijk in 2030. Het Internationaal Olympisch Comité heeft akkoord gegeven aan Frankrijk om uit te wijken naar Heerenveen. Hoewel de definitieve beslissing later valt, lijkt de kans wel heel groot dat de Friese ijstempel het toneel gaat worden van de Olympische strijd. Dit zou trouwens een belangrijke mijlpaal kunnen zijn, hè, voor de Nederlandse schaatssport. Maar ook natuurlijk voor het iconische stadion in Heerenveen. Gaan we even naar het WK. Trainer Hervé Renard, de bondscoach van Tunesië. Kersvers, net één wedstrijd heeft hij op de bank gezeten. Heeft toch wel harde eisen gesteld aan zijn selectie voor duel met Nederland, met Oranje. Eerder leden ze een nederlaag 5-1 tegen Zweden. En hij zegt, alles, maar dan ook alles moeten we uit de kast halen om niet met 0 punten het WK te verlaten. Tunesië heeft in ieder geval geen kans meer om door te gaan. Dus eigenlijk wordt het een kwestie van de eer. Hij stelt ook dat de selectie dit verplicht is aan de Tunesische supporters. Renard werd na de eerste wedstrijd aangesteld als opvolger van de ontslagen voormalige bondscoach. En dreigt inmiddels alweer te vertrekken bij een wanprestatie. Dus nog niet helemaal zeker of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. We hebben met Portugal ook te maken met een coach. Dat is Roberto Martinez. Die heeft zich een beetje uitgelaten over de rol van Ronaldo. Voorafgaand aan de tweede groepswedstrijd tegen Oezbekistan, die vanavond wordt gespeeld. De trainer hield zich een beetje op de vlakte. Na een teleurstellend eerste duel tegen Congo is het eigenlijk onduidelijk of Ronaldo opnieuw een basisplaats krijgt. En daar wil hij geen duidelijkheid over verschaffen. Sowieso niet in de algemeenheid over de opstelling. En de specifieke rol die Ronaldo moet spelen is ook niet duidelijk dus. Vanavond weten we meer. Zometeen meer over het WK voetbal hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Een Franse tv-zender heeft sportpresentatrice France Pierron per direct geschorst na felle uitspraken over de Belgische WK-aanvaller Jeremy Doku. Ophef ontstond nadat de voetballer liet weten dat hij overweegt het toernooi tijdelijk te verlaten om in juli de geboorte van zijn kind bij te wonen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Presentatrice noemde dat mogelijke vertrek live op televisie schandelijk en walgelijk. Ze voegde daaraan toe dat de rol van een vader bij de bevalling slechts een bijrol is en dat het wereldkampioenschap altijd voorrang moet krijgen. Nou, die uitspraken leidden tot een storm van verontwaardiging en beschuldiging van seksisme op sociale media. De directie van de Franse sportzender L'Équipe heeft de presentatrice daarop van de buis gehaald en excuus aangeboden aan de voetballer zelf. Volgens de omroep gaan de opmerkingen volledig in tegen de normen en waarden van het bedrijf. Pierron heeft inmiddels spijt betuigd en laat weten dat haar woorden in de emotie van de live-uitzending verkeerd zijn overgekomen. En de Belgische Voetbalbond die beschouwt de zaak na de maatregelen als afgedaan.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Madonna. En Celebration. We zitten richting half twee te gaan op je dinsdag. Smakelijk eten. Het is een dag met volop zon. Hier en daar misschien nog wel wat sluierbewolking. Het is in ieder geval droog. Temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden. Maar bereid je vast voor. Morgen kan dat richting de 36 graden worden. Het meest koel is het vandaag op de Waddeneilanden. Dus wil je verkoeling, moet je richting het noorden. Zometeen gaan we het hebben over Bruin Brobbey. Ja, iedereen heeft respect voor deze spits van Oranje en van Sunderland. Maakte natuurlijk twee doelpunten tegen Zweden. En hoe zit dat dan met zijn teamgenoten van Brobbey binnen Oranje? Hoe kijken die naar hem? Dat en veel meer hebben we voor je in petto. Gewoon lekker hier blijven deze dinsdag, dan mis je niks. Want gaat het over sport, dan hoor je het hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Pas je eindelijk het perfecte...

0: anders doe. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
9: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
14: Ga met GP-Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
15: Grand Prix Radio.
16: WK Update.
17: Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de 1e en 2e treffer.
15: Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog twee keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zal krijgen.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
20: En alweer een hoop bijzonderheden te melden, zoals de file op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Baterdorp. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Op de N2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Hocht en Baterdorp. Een andere ongeluk, 2 kilometer file, ook daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 kilometer file bij knooppunt Hattemerbroek. Door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En meer dan een half uur is de vertraging op de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en knooppunt Valburg. 8 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Alexander Stevens.
22: Zometeen hier de WK-agenda. Maar eerst Nickelback.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zullen we eens even kijken naar de WK-agenda? Laten we dat doen. Op het wereldkampioenschap wordt vandaag de tweede speelronde in de groepsfase afgesloten door de pool K en L. Dat betekent dat er vanaf 7 uur wordt gevoetbald en afgetrapt wordt door Portugal. Zij spelen tegen Oezbekistan en ze doen dat in Houston. Engeland natuurlijk met Harry Kane. Start om 10 uur tegen Ghana, dat is groep L. En die wedstrijd wordt gespeeld in Foxborough in de Verenigde Staten. Dat is in het Boston Stadium. Om 1 uur vannacht, ja, je moet lang wakker blijven. Kroatië speelt dan tegen Panama. Ze doen dat in Canada in het Toronto Stadium. Uiteraard ligt dat in de stad Toronto. Logisch, hè? Ja. De laatste wedstrijd van vanavond is tussen Congo en Colombia. Die wedstrijd is om 4 uur vannacht. En die wordt gespeeld in Mexico. En wil je de wedstrijden volgen? Dat kan je zien bij NPO 1. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De FIFA heeft de eerste officiële toeschouwerscijfers voor het WK voetbal bekendgemaakt. En die laten een uiterst positief beeld zien voor de drie gastlanden. Volgens de officiële cijfers van de bond zijn bijna alle wedstrijden van het wereldkampioenschap tot nu toe in volle stadions gespeeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie meldt dat de bezettingsgraad tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gemiddeld op maar liefst 96% ligt. Met deze statistieken reageert de voetbalbond indirect op de kritiek die eerder in de media klonk. Tijdens de eerste speelronde van de groepsfase ontstonden er namelijk twijfels over de supportersaantallen, omdat er op de televisiebeelden van diverse duels duidelijk lege stoelen te zien waren op de tribunes. FIFA verklaart deze lege plekken door te wijzen op zogeheten no-shows. Dat zijn supporters die wel in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, maar om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet in het stadion verschijnen. In totaal hebben de stadions tot dusver al ruim 1,5 miljoen voetbalfans mogen verwelkomen, waarmee het toernooi hard op weg is om het all-time record van 3,5 miljoen toeschouwers te verbreken. Volgens de bond verloopt de logistieke afhandeling rondom de speellocaties naar wens en is de sfeer onder de supporters in de drie gastlanden uitstekend. Ondanks de eerdere discussies over de ticketprijzen en beschikbaarheid van kaarten spreekt de organisatie van een groot succes op het gebied van publieke belangstelling. FIFA verwacht dat de hoge bezettingsgraad zich in de resterende duels van het toernooi zal voortzetten.
0: Dit is jouw sportradio.

Met de Culture Club en Time, Clock of the Heart. En kijk eens op de klok. Het is bijna 2 uur tijd voor Rob Spijker hier met voetbal. Hij is er met uiteraard meer over het WK, over Oranje. En een schuine blik richting het komend weekend ook bij Rob. Want het komend weekend is er Formule 1 in Oostenrijk. Ja, wil je er niks van missen, wil je over alles bijblijven als het gaat over sport. Zit je hier goed bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En zit je zelfs uitstekend zometeen na 2 uur bij Rob. Veel plezier met hem.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedemiddag, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een man die plan had om asielzoekers te vermoorden. De zaak gaat na de zomer verder. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Hij had haar onder een wit laken zien liggen omdat hij in de buurt werkte. FNV-voorzitter Hans Spekman gaat morgen op Utrecht Centraal kijken bij stakende werknemers. Tijdens de ochtendspits ligt in het hele land het openbaar vervoer plat uit protest tegen de voorgenomen bezuiniging op pensioenen en uitkeringen. De FNV wil dat het kabinet de plannen terugdraait en dreigt met meer acties. Een bizar ongeluk in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar botsten 2 auto's op elkaar waarna ze een paal raakten bij een tramhalte. De paal viel om en kwam op een man die stond te wachten op de tram. Hij heeft die klap niet overleefd. 4 anderen raakten gewond. Het tramverkeer werd na het ongeluk stilgelegd. En het warme weer raakt ook de veerpontjes voor wandelaars en fietsers in het Gelderse rivierengebied. Ze liggen vanaf morgen tot en met vrijdag stil om de gezondheid van de schippers. Dat zijn vooral ouderen en dus kwetsbare vrijwilligers. Het gaat om 10 pontjes over de Waal, Maas, Linge, Nederrijn en Lek. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag tot wel 38 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
3: Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de 1e en 2e treffer. Justin Kluivert wacht nog op zijn 1e minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen. Brian Probbie maakte indruk tegen Zweden en zorgde daarvoor een discussie. Terwijl Isaac Hien onder vuur lag en Graham Potter vertrouwen hield in de verdediger. Ondertussen waarschuwen Oranje Internationals Tunesië voor een messcherpe Brobbie in aanloop naar het komende duel.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A4 Amsterdam-Den Haag staat een file van 2 kilometer bij knooppunt Badhoevedorp. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. Een 30 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
10: Laat de 1e keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen. Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
19: Ja,

0: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Grand Prix Radio. Rob Spijker.
4: Ja, je zou het bijna niet geloven, maar er is meer dan alleen het WK voetbal. Zo is er aankomend weekend de GP van Oostenrijk. Hoe gaat Max het daar doen? En binnenkort start ook het tennistoernooi van Wimbledon. Maar we hebben ook WK-nieuws.

Country Radio, jouw sportradio op de dinsdagmiddag. En volgende week begint Wimbledon. En onze leuke aanvallende tennisser Jesper de Jong begint volgende week met veel zelfvertrouwen aan Wimbledon. Zijn succesvolle reeks op Roland Garros heeft de 26-jarige Nederlander een flinke boost gegeven. De huidige nummer 73 van de wereld voelt zich klaar om zijn goede vorm door te trekken op het gras in Londen. En na zijn sterke optredens in Parijs hoopt de Jong zichzelf ook op dit meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld ook aan een grote publiek te kunnen laten zien. Met een paar goede resultaten. Volgende week begint dat. En natuurlijk hoor je ook over Wimbledon alles hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En in het voetbal verschuift de aandacht op het WK vandaag naar Cristiano Ronaldo en Harry Kane. Nou, de opvallende prestaties van grote sterren als Lionel Messi, Kylian Mbappé en ook Erling Haaland is het de vraag of de aanvoerders van Portugal en Engeland ook kunnen uitblinken. De strijd om de gouden schoen is helemaal losgebarsten en de prestaties van Kane en Ronaldo zullen nauwlettend worden gevolgd, terwijl hun teams belangrijke groepswedstrijden spelen in de jacht op een plek in de knock-outfase. En welke wedstrijden er vandaag op het schema staan, hoor je zo meteen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC heeft zich versterkt met 2 spelers voor het komend seizoen. De club heeft spits Kai Sierhuis en verdediger Tobias Storm definitief vastgelegd. Beide spelers hebben de medische keuring inmiddels met succes doorstaan en tekenden direct een contract in Nijmegen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sierhuis komt over van Fortuna Sittard. Daar was hij afgelopen seizoen een vaste waarde in de aanval. En hij tekent in Nijmegen een contract tot 2029. Technische directeur Carlos Albers van NEC laat weten dat de club met Sierhuis de gewenste aanvallende impuls in huis haalt. Na scorend vermogen brengt de spits volgens de directie ook nog de nodige ervaring mee. En die kan de selectie weer goed gebruiken. Tweede verdediger is Tobias Storm. Deense rechtsback maakt de overstap van Lyngby. Albers omschrijft deze jonge vleugelverdediger als een talentvolle kracht met veel voetballend vermogen en een goede inspeelpaas. Nou, met deze dubbelslag en de eerdere spectaculaire komst van Per Schuurs heeft de club de selectie eigenlijk al vroeg in de voorbereiding flink versterkt. NEC bouwt hiermee doelgericht aan een brede selectie om komend seizoen ook in Europa hoge ogen te kunnen gooien. En de directie sluit zeker niet uit dat er in de komende periode nog meer nieuwe gezichten in Nijmegen gepresenteerd gaan worden.
0: Sportradio.
3: Sportradio. Turn the lights off, baby. This one's for the ladies.

Grumpy Radio. Je hoorde Robbie Williams en Zin. Nou, zin hebben we zeker in de wedstrijden van vanavond op het WK voetbal. Vanavond gaan we kijken of Cristiano Ronaldo en de rest van zijn team toch nog wel door één deur kunnen. En of hij wel wat ballen naar zich toe krijgt gespeeld. Er was namelijk nogal wat te doen na de eerste groepswedstrijd van Portugal, die niet helemaal erg lekker liep. Zelfs de zus van Ronaldo die had al dingen gepost en dat hij werd vergeten in het elftal, dat hij werd genegeerd. We gaan dat vanavond dus even goed in de gaten houden. Om 7:00 spelen ze tegen het altijd lastige Oezbekistan. Daar weten we hier in Nederland alles van. Vanavond om 10:00 gaan we kijken of Harry Kane weer gaat scoren tegen de bikkelharde jongens van Ghana. Dat is in Boston, in de Verenigde Staten. Vannacht ook 2 wedstrijden. 1:00 Panama tegen Kroatië. Dat is in Toronto, Canada. En daarna om 4:00 in Guadalajara, Mexico, Colombia tegen Congo. Dat is ook een leuke pot om naar te gaan kijken. Het is alleen een beetje gek tijdstip, 4:00. Ja, Nederland speelt donderdag natuurlijk. 1:00 s'nachts tegen Tunesië. En ik heb begrepen, maar dat zullen we straks nog even goed na gaan kijken, dat als ze die wedstrijd winnen, dan spelen ze de eerstvolgende knock-outwedstrijd s'nachts om 3:00. Dat is nogal wat, hè? Het is vandaag een warme dag. Het is een dag met een graad of 32. En de zon schijnt vooral. Vrijdag wordt het 38 graden, daar weet je dan maar vast. Dit is jouw

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Ja, het is...

0: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
3: Grand Prix Radio.
4: WK Update.
5: Algerije won met 2 tegen 1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3 tegen 2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3 tegen 0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de 1e en 2e treffer. Justin Kluivert wacht nog op zijn 1e minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zal krijgen.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A27 Breda-Gorkum heb je 10 minuten vertraging voor het knooppunt Gorkum. En de N302 Harderwijk-Lelystad is in beide richtingen dicht bij Harderwijk door een gekantelde vrachtwagen.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Rob Spijker.
8: Voor de liefhebbers van geruisloze auto's heb ik zo meteen

en de muziek natuurlijk uitgezocht bij zo'n lekkere warme dag als vandaag. Don Henley van de Eagles hoorde je en The Boys of Summer. In de autosport is bekendgemaakt dat Circuit Zandvoort een nieuwe internationale raceklasse verwelkomt. Na het vertrek van de Formule 1 later dit jaar, want dat wordt dit jaar nog één keer verreden, zal de elektrische raceklasse de Formule E neerstrijken op het Duinencircuit. De organisatie van de Formule E heeft de komst naar Nederland vandaag officieel bevestigd. En hiermee verzekert Zandvoort zich voor de toekomst van een prestigieus evenement op de autosportkalender. Waarbij de focus verschuift van traditionele verbrandingsmotoren naar volledige elektrische aandrijving. Ga je trouwens wel voor die traditionele verbrandingsmotoren met een beetje elektrische aandrijving, dan zit je bij de Formule 1. En dan zit je aankomend weekend bij ons ook weer goed, want aankomend weekend is het namelijk de grote prijs van Oostenrijk. En daar hoef je helemaal niks van te missen. Zondag de race met Olaf en Jack. Maar ook de kwalificaties en de vrije training. De vrije training en de kwalificatie, zo moet ik het zeggen, die hoor je bij ons live. Waar dat precies allemaal zit, dat is heel makkelijk te ontdekken. Ga maar even naar onze website, daar staat de timetable. Dat is grumpyradio.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lionel Messi heeft opnieuw een WK-record te pakken. Dankzij zijn 2 doelpunten in de wedstrijd tegen Oostenrijk staat zijn totale aantal nu op 18 WK-treffers, waarmee hij het oude record definitief uit de boeken heeft geschoten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer in de wedstrijd tegen Oostenrijk liet Messi de voormalig Duitse spits Miroslav Klose achter zich, met wie hij het record sinds de openingswedstrijd tegen Algerije deelde. Argentijnse aanvoerder had voor het bereiken van de nieuwe mijlpaal in totaal 6 verschillende WK-edities nodig. Na afloop van de ontmoeting toonde de aanvaller zich vooral bescheiden. Hij liet via de Argentijnse bond weten dat hij uiteraard trots is op deze individuele prestatie, maar dat het behalen van de volgende ronde met het team op dit moment zijn absolute prioriteit heeft. Binnen de Argentijnse sportwereld en in het stadion werd de recordbrekende treffer met groot enthousiasme ontvangen. En de bondscoach Lionel Scaloni sprak na de wedstrijd vol bewondering over zijn aanvoerder. Volgens de trainer onderstreept dit record nogmaals de unieke status en de lange sportieve loopbaan van de aanvaller op het allerhoogste niveau. Argentinië vervolgt het toernooi nu in de wetenschap dat de aanvoerder, hun aanvoerder, een historisch record rijker is.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
0: Grand Prix Radio.
3: WK update.
4: Algerije won met 2 tegen 1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zal krijgen. Oranje Internationals waarschuwen Tunesië voor de messcherpe Brian Brobby. De spits vestigde zijn naam tegen Zweden met 2 uitstekende doelpunten. Teamgenoten ervaren zijn kracht dagelijks op het trainingsveld. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In de Kamer zijn er zorgen over slechte schoolgebouwen waar het nu niet meer uit te houden is. D66 wil zelfs een hitteplan voor scholen. Scholieren presteren minder als het warm is of ouders worden opgezadeld met kinderen die naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thiele zegt weinig te kunnen doen. Het is aan de schoolbesturen. Wie last heeft van zijn luchtwegen moet morgen en donderdag extra opletten. Door het warme weer kan er smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Vooral in het midden en zuiden van het land gaat de luchtkwaliteit achteruit. Mensen met bijvoorbeeld astma wordt geadviseerd om in de namiddag en avond rustig aan te doen. Komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam Centraal Station. En overdag gaan er minder treinen. Het heeft te maken met werkzaamheden door ProRail dat nieuwe kabels gaat leggen. Het werk aan het spoor begint zaterdag. Om mensen toch nog naar hun plek te krijgen zetten NS bussen in, onder meer naar Schiphol. De Formule 1-teams krijgen vanaf volgend jaar een extra testdag. Die is nodig omdat er nieuwe motorregels komen en teams meer tijd nodig hebben om de aangepaste motoren uit te proberen. Een van de nieuwe regels is dat de gewone motor weer een grote rol gaat spelen en de auto minder afhankelijk wordt van de accu. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer met op vrijdag tot wel 38 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 75 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A6 Muiden-Lelystad. Halverwege Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd ter hoogte van het tankstation daar. En dat levert 20 minuten vertraging op. Je wordt via dat tankstation en de parkeerplaats om het ongeluk heen geleid. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En de A27 Breda-Gorkum voor het knooppunt Gorkum. Op de A28 Amersfoort-Utrecht heb je tussen Den Dolder en Utrecht ook 10 minuten extra nodig.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Eerder stoppen met werken... Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto-telex-inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Grand Prix Radio.
0: Rob Spijker.
3: De dag op het WK voetbal heeft gisteren een bijzondere en bijzonder lange wedstrijd opgeleverd. En na de wedstrijd van Argentinië is er een belangrijke speler met een bijzondere opmerking gekomen.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dr. Alban hoorde je en Sing Hallelujah. Gisteren is de wedstrijd Argentinië tegen Oostenrijk gespeeld. En aanvaller Julian Alvarez heeft aangegeven dat hij wil vertrekken bij Atletico Madrid. De Argentijnse international maakte zijn vertrekwens openbaar kort na de 2-0 overwinning van Argentinië op Oostenrijk tijdens het WK gisteren. De 26-jarige spits heeft de clubleiding al ingelicht over zijn beslissing. Atletico Madrid zou daarbij hebben gewezen op de aanzienlijke afkoopclausule in zijn contract. Wat een transfer naar een andere club toch een beetje complex kan maken. De aankondiging kwam voor velen als een grote verrassing. En ze moeten nog even kijken hoe ze uit die afkoopclausule komen. Want het gaat waarschijnlijk om een aanzienlijk bedrag, wat trouwens nog niet bekend is gemaakt. Daar later meer over. En in het voetbal werd de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Irak op maandag, gisteren dus, voor bijna 2 uur stilgelegd. De oorzaak was noodweer in de speelstad Philadelphia. Bondscoach Deschamps gaf na afloop aan dat zijn spelers de lange wachttijd in de kleedkamer hebben overbrugd door te kaarten. Dat is echt een spel voor voetballers, als er tenminste geen bal in de buurt is. De ongebruikelijke onderbreking zorgde voor een flinke verstoring van het wedstrijdritme, waarna de ploegen zich moesten herpakken om het duel uiteindelijk uit te kunnen spelen. Maar het is gelukt natuurlijk. Maar het is wel opmerkelijk, op het WK voetbal dus een wedstrijd die sowieso 2 uur langer duurde. Alles over het WK voetbal hoor je hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: die manier toegankelijker worden. Hamilton deelt zijn zorgen over de huidige situatie in de kartwereld, wat traditiegetrouw de opstapklasse is voor jong talent. En Hamilton legt uit dat de gezinnen tegenwoordig honderdduizenden euro's per jaar moeten neerleggen om hun kinderen op topniveau te laten rijden in de karts. En hij omschrijft deze bedragen als belachelijk en waarschuwt dat de autosport hierdoor een exclusieve aangelegenheid wordt voor de allerrijkste. Hamilton pleit voor een actievere rol van de FIA bij het reguleren van deze uitgaven. Hij suggereert onder meer het invoeren van budgetplafonds in de lagere raceklassen en een betere ondersteuning van talenten uit minder welgestelde milieus. Volgens Hamilton is het de verantwoordelijkheid van de overkoepelende bond om ervoor te zorgen dat puur talent en passie weer de doorslag gaan geven op het circuit in plaats van de dikte van de portemonnee van de ouders.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Het lekker zonnetje erbij. De Bauza hoorde je. En Magnetic. Het is vandaag ook een lekkere dag. De zon schijnt vrijwel overal volop. Het kan hier en daar nog wel een beetje bewolkt zijn. Maar die temperatuur die is goed hoor. 25 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 plaatselijk in het zuiden. Morgen wordt het wat warmer. Ja, dan schijnt de zon volop. Is het droog. Temperatuur ligt dan rond de 28 graden op de Waddeneilanden. En 37 plaatselijk in het zuiden en midden van het land. Het wordt dus zeer warm. Kijk even bij die kraan of er nog water uitkomt. Dat gaat belangrijk worden morgen. Dit is jouw Sportradio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Fijne verjaardag.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: De

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Grand Prix Radio.
2: WK Update. Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen. Oranje Internationals waarschuwen Tunesië voor de messcherpe Brian Brobbey. De spits vestigde zijn naam tegen Zweden met 2 uitstekende doelpunten. Teamgenoten ervaren zijn kracht dagelijks op het trainingsveld. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Er staat al 150 kilometer file op de A4 bij Den Haag. In de richting van Amsterdam heb je dus de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en het tankstation De Lepelaar, halverwege tussen Almere en Lelystad. Daar heb je 10 minuten vertraging. De weg is daar dicht geweest vanwege een ongeluk, maar is weer helemaal open. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Krooswijk en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten vertraging door de werkzaamheden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Rob Spijker. Ik vertel je zo meteen wie er zijn aangeschoven bij...

en Homewrecker. Er staat weer een nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel online. Dat is onze award-winning podcast. Gistermiddag opgenomen bij de Harbour Club in Vinkeveen. En iedere maandagmiddag om 4:30 komt die vers online. Hij staat er nu dus. En we hebben een leuke tafel. Dit keer Frans Verschuur aan tafel met de twee Cornelletjes. Maar dan heb ik het niet over Tom en zijn broer, maar Tom en zijn zoon. Want Tom Cornel, die we kennen als Formule 1-analist, de man met de pinkende traan bij de eerste op Zandvoort weer, hè, dat die traantje weg moest pinken. En ook de pitreporter bij Viaplay, die is ook de vader van Rocco Cornel. En dat is een Red Bull Junior driver. En die zit ook aan tafel, dat is hartstikke leuk. Ze zitten aan tafel bij Bas van Veenendaal. Ze blikken onder andere vooruit op de Grand Prix van Oostenrijk aankomend weekend. Maar ze hebben het natuurlijk ook over Max Verstappen. Dat kan, daar kunnen we het gewoon iedere maandag over hebben. Gaan we luisteren, Formule 1 aan tafel. Je vindt hem onder andere ook op kijk.nl. Dan kun je kijken via de videocast. Je kunt hem beluisteren op je favoriete podcast-app plekje. En we hebben hem natuurlijk ook bij onszelf online staan. Formule 1 aan tafel vind je ook op grandprixradio.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Isaac Hadjar heeft zich positief uitgesproken over zijn band met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Red Bull-coureur vertelt dat de samenwerking en het contact binnen de Red Bull-familie volgens hem goed en leerzaam verlopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar geeft aan dat hij veel steun en advies krijgt van Verstappen. Ondanks het drukke schema van de coureurs zou Verstappen regelmatig de tijd nemen om de prestaties van Hadjar te bekijken en ook te analyseren. En volgens Hadjar is de Nederlander benaderbaar en deelt hij zijn ervaring op het gebied van data, bandenmanagement en de mentale kant van racen zonder enige terughoudendheid. Jonge coureur omschrijft Verstappen als een voorbeeld en iemand die hem helpt om zich verder te ontwikkelen in de Formule 1. En die directe feedback en open communicatie zouden hem daarbij ook nog eens heel veel vertrouwen geven. Hadjar kijkt naar eigen zeggen naar verdere stappen in de sport en wil zich blijven verbeteren binnen de top van de autosport. Hij verwijst daarbij ook naar leermomenten in zijn ontwikkeling, waaronder situaties waarin hij volgens eigen zeggen fouten heeft gemaakt, zoals een harde crash tegen een muur in Monaco. Binnen het team van Red Bull Racing spelen beide coureurs een rol binnen dezelfde bredere structuur waar kennis en data wordt gedeeld tussen beide coureurs.
0: Dit is jouw sportradio.

My Love. De enige hit die ze scoorde in Nederland, hè? Wel een lekker plaatje, hoor. En vooral als het lekker weer is, natuurlijk. Als je zit te zweten in de auto terwijl je niks aan het doen bent. Vanavond zijn er een paar leuke wedstrijden. Staan een paar leuke wedstrijden op het programma bij het WK Voetbal. Harry Kane om 10:00 in actie met de mannen van Engeland tegen Ghana. En die zijn bukkelhard. Gaan we vanavond zien. Om 7:00 ook een leuke wedstrijd. Dan gaan we kijken hoe de sfeer is in het team bij Portugal. Want die moeten tegen de altijd lastige Oezbeken. Die spelen tegen Oezbekistan en Houston in de Verenigde Staten. En ook vannacht zijn er nog twee leuke wedstrijden. Om 1:00 Panama tegen Kroatië en 4:00 Colombia tegen Congo. Voor zometeen veel plezier met Rick van Veldhuizen, die nog steeds denkt dat Nederland kampioen gaat worden.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil dat een conciërge van een basisschool die aan kinderen zat en kinderporno had, 7 jaar de cel ingaat en ook nog TBS krijgt. De man zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Jaren geleden waren er al klachten van ouders over de man, maar die werden nooit serieus genomen. Waterschappen nemen deze dagen extra maatregelen vanwege de hitte. Zo zorgen ze op plekken voor extra zoet water, omdat sloten anders te zout kunnen worden. Ook controleren ze dijken vaker, omdat die door de droogte kunnen uitdrogen en beschadigen. In Brabant mogen boeren even geen water uit de sloten en beken halen. Festivals die voor komend weekend gepland staan, gaan iets doen tegen de hitte. Bij Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. Ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Constat C op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. En vanwege de verwachte hitte gaat Burger Soe in Arnhem deze week 1,5 uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor al in de koelere ochtenduren naar de dierentuin. Ook de dieren krijgen extra verkoeling. Zo krijgen de olifanten vaker een douche en is er een modderbad voor de neushoorns. Er zijn flink zonnige perioden, maar ook wolkenvelden, met een maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag zelfs 38 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 285 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunt Ketelplein en Prins Klausplein 20 minuten extra. A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en Weidewormer doe je er een kwartier langer over. Er staat 4 kilometer door een ongeluk met een paar personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West. 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Er liggen daar stukken vrachtwagenband op de weg. 2 rijstroken zijn afgesloten. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Delfshaven. 35 minuten extra over 7 kilometer. Hier zijn ook 2 rijstroken dicht. En dat komt dan door een ongeluk. De A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwendijk en Gorinchem een kwartier extra. En dat komt door de werkzaamheden op de A27. Die is de komende weken dicht tussen Gorinchem en Everdingen.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM. ontdekt de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
19: Sorry, het is WK.
20: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
22: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
23: Rick van Veldhuizen.
24: Frankrijk en Noorwegen zijn door op het WK. Mbappé en Haaland leverden allebei. En vrijdag krijgen we Frankrijk tegen Noorwegen te zien als een soort van finale in hun eigen groep.

0: En we hebben het onderdeel natuurlijk ook hier liggen.
1: De Spraakmaker.
0: En dan zouden we het even te kunnen hebben over de wedstrijd van Oranje tegen Tunesië. Maar daar zometeen meer over. Nu Max en Andy Grammer. The Thing I Love.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tial van Heerenveen is door het bestuur van het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. En daarmee is de definitieve toewijzing van het Olympisch schaatstoernooi aan Nederland een hele grote stap dichterbij gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Internationaal Olympisch Comité heeft Tialf opgenomen in het officiële locatieplan voor de Winterspelen van 2030. De Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen. Omdat Frankrijk niet beschikt over een schaatsbaan die voldoet aan de Olympische eisen, werd al langere tijd gekeken naar mogelijkheden buiten het land. En Heerenveen gold daarbij als een van de belangrijkste kandidaten. Ook het Italiaanse Turijn was overigens in beeld. Na een traject met bezoeken, gesprekken en beoordelingen heeft het IOC nu gekozen voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. En voor Nederland zou dat een unieke primeur betekenen, want niet eerder werden onderdelen van de Olympische Winterspelen op Nederlandse bodem gehouden. Tialf heeft veel ervaring met internationale toernooien en krijgt ook een sleutelrol binnen deze Spelen, die over meerdere landen worden verspreid. Als de plannen doorgaan, worden de Olympische schaatsmedailles in 2030 dus definitief verdeeld in Heerenveen. En daarmee komt het Olympisch wintersportprogramma voor het eerst naar Nederland.
0: Sportradio. Sport.

0: heerlijk deze dagen. Dagen dat we lekker veel voetbal kunnen gaan kijken. Vanavond ook weer om 7 uur. Dan speelt Portugal tegen Oezbekistan. En Portugal begon het WK met een teleurstellende 1-1 tegen Congo. Ze hadden veel balbezit, veel passes, maar veel te weinig scherpte voorin. En dus staat er meteen druk op die tweede wedstrijd. En waarschijnlijk ook op Ronaldo. Bondscoach Roberto Martinez zegt dat Portugal geen enkele vorm van druk voelt. Nou, dat klinkt mooi, meneer Martinez. Maar de buitenwereld voelt die druk natuurlijk wel. Portugal heeft een selectie vol kwaliteit en wordt niet beoordeeld op het even gezellig meedoen met het toernooi. Nee, mensen willen resultaten zien. Ja, en als je dan Ronaldo voorin zet, dan moet hij ook gaan presteren. Oezbekistan verloor de eerste wedstrijd met 3-1 van Colombia. En de bondscoach van Oezbekistan is Fabio Cannavaro. De bekende Italiaanse voetballer die ook destijds meevoetbalde in allerlei WK- en EK-settings voor het nationale team van Italië. Maar diezelfde Fabio Cannavaro wil dat zijn ploeg, dus Oezbekistan, meer lef en meer vechtlust laat zien. En hij waarschuwt Portugal. Hij zegt, Portugal is namelijk niet alleen Ronaldo. Daar lopen nog genoeg andere spelers rond die een wedstrijd kunnen openbreken. Dus ja, ik denk niet dat je ze hoeft te waarschuwen, die gasten van Oezbekistan. Ik denk dat ze dat moeiteloos zelf ook al aanvoelen. Maar zelf denken, oh jee, dat wordt een hele opgave. En dan
1: de spraakmaker.
0: De spraakmaker van dit uur. Ronald Koeman, onze bondscoach, die moet tegen Tunesië zijn sterkste elftal laten staan voor de groepswinst. Vind jij dat wel of vind je dat niet? Laat het even weten via de app of via de mail rick@grandprixradio.nl. Oranje tegen Tunesië. Moeten we dat doen met het sterkste elftal of de spelers toch gewoon gaan sparen? Ik vind dat zelf persoonlijk altijd een beetje... Nou goed, laat ik er niet over uitspreken. Als het beïnvloedt, ik jullie misschien in jullie keuze. Kom maar door, je weet ons te vinden. Nu YouTube.

0: Ordinary Love. Even vragen aan al die 18 miljoen bondscoaches in Nederland. Wat moeten wij doen aanstaande donderdag op vrijdagnacht, wanneer wij om 1 uur gaan spelen tegen Tunesië? Moet Koeman de sterkste 11 opstellen of misschien toch ook een B-elftal?
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, pak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier. Maak het mooier.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Morgen. Eer Domino's die verrekte lekker. Domino's die verrekte lekker back in the track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Klaar voor je vakantie? Cassie! Wat alleen vandaag? Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
17: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
18: Dat gaan we vieren!
17: Zo goedkoop? Daar word je fan van.
19: Dat gaan we vieren!
17: Aldi. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Dat gaan we vieren.
17: Dus nu naar Aldi.
21: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
22: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust. bewust 18+.
0: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
22: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
23: Dit is Grand Prix Radio.
24: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
25: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. DNS gaat met minder treinen rijden de komende dagen vanwege de hitte. Zo kunnen ze eventuele storingen beter opvangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en voor vertrek de reisplannen te checken. Tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer die aan kinderen zou hebben gezeten is 7 jaar cel plus TBS geëist. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd. En verschillende bedrijven proberen met de warmte goed voor hun personeel te zorgen. Zo mogen de bezorgers van PostNL hun werk spreiden over de koelere uren van de dag. Albert Heijn biedt hun bezorgers een verkoelend ijsje aan.
24: Grand Prix Radio.
26: WK Update. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Marcus Holmgren Pedersen hoorde al in de ochtend dat hij mogelijk zou invallen. Hij viel na 11 minuten in voor de geblesseerde Julian Draaierson en hij bekroonde dat met zijn eerste doelpunt voor Noorwegen. Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zal krijgen. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen. Lionel Messi stond na 2 duels op 5 treffers. Kylian Mbappé scoorde in de eerste 2 wedstrijden ook en heeft 16 WK-doelpunten. 2 minder dan Messi in het klassement aller tijden. Erling Haaland maakte 4 doelpunten in 2 duels. Dit WK passeerde Messi Miroslav Klose als speler met de meeste WK-doelpunten ooit.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
27: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je een 30 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Linkerrijstrook is daar dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Kost je 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein. Hier is de rechterrijstrook ook dicht door een vrachtwagen met pech. A12 naar Den Haag voor datzelfde knooppunt Prins Klausplein. Bijna een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A13 naar Den Haag bij Delft, 20 minuten extra. Ook hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
28: Rick van Veldhuizen.
29: Jouw mening graag. Moeten wij tegen Tunesië de sterkste 11 opstellen? Laat maar even weten.

0: The Lights Off. Goedemiddag.
1: De Spraakmaker.
0: Nou, de lichten staan hier ruimschoots aan. En dan heb ik het over zonlicht. Heerlijk, man. Die temperaturen zijn helemaal in orde. Ja, ik hoor heel veel mensen erover klagen. Ik heb het dus helemaal niet. Hey, Ronald Koeman, mocht je momenteel luisteren daar in het verre Amerika naar de show hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Luister even goed. De 18 miljoen bondscoaches hebben gesproken bij monden van onder andere Henk Jan uit Raalte. Op mijn vraag, Oranje tegen Tunesië met de sterkste elf of toch spelers paren? Henk Jan zegt, gewoon de sterkste elf plaatsen. Een groepswinst is belangrijk en je wilt ritme houden. Niet te vroeg gaan doen alsof je al veilig in de achtste finale staat. Kobi Vermeer uit Ede, ik zou juist een paar jongens paren. Het is een lang toernooi en je hebt niets aan blessures in een wedstrijd die eigenlijk gaat tegen een uitgeschakeld Tunesië. Gijssel Middelburg, je kunt best één of twee wissels doen, maar niet het hele elftal verbouwen. Dan haal je precies de scherpte eruit die je juist tegen Zweden weer terug had.

hebt leiders later in het toernooi heel hard nodig. Theo van Dalen. Laat weten, dit is een WK, geen trainingskamp. Eerst groepswinst pakken, dan zien we wel wie er daarna nog rust krijgt. Hè? Waarom heeft iedereen het over groepswinst? En feitelijk is dat waarschijnlijk helemaal niet optimaal. Ik denk dat we nog beter zouden kunnen eindigen als de nummer 3.

Nou, maar eens even gewoon staan. Gianni uit Drachten, Tunesië, is al uitgeschakeld. Maar juist dat maakt ze gevaarlijk. Die spelen vrij uit. Dus niet denken dat je met een elftal van B-garnituur toch wel...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-kampioen Markéta Vondrousova is 4 jaar geschorst na het weigeren van een dopingcontrole. Tsjechische tennister mag daardoor tot juni 2030 niet deelnemen aan officiële tennistoernooien. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Straf is opgelegd door een onafhankelijk tribunaal op verzoek van de International Tennis Integrity Agency. Volgens de organisatie weigerde Vondrousova in december 2025 mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole bij haar thuis. Tennister weigerde simpelweg de deur te openen omdat de tester zich niet goed geïdentificeerd zou hebben. Onder de antidopingregels wordt het weigeren van een test behandeld alsof er sprake is van een positieve test. Tijdens de procedure verklaarde de voormalig nummer 6 van de wereld dat stress, mentale problemen en gevoelens van onveiligheid een rol speelden bij haar beslissing. Het tribunaal oordeelde echter dat daar helemaal geen overtuigende rechtvaardiging voor was. Haar schorsing loopt af op 21 juni 2030 en gedurende die periode mag Vondrousova niet alleen geen wedstrijden spelen, maar het is er ook verboden om te coachen of officiële tennistoernooien te bezoeken. Tennisbonden hanteren deze strenge regels om te voorkomen dat sporters die mogelijk doping gebruiken een kortere straf krijgen door simpelweg een test te weigeren. Vondrousova laat weten dat ze nooit positief heeft getest en wijst erop dat een controle enkele dagen na het incident een negatief resultaat opleverde. Haar advocaat bekijkt nog of er beroep kan worden aangetekend tegen deze uitspraak.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De Engeltjes van Infantino.
1: I'm loving angels instead.
0: Dat is onder andere Katia Garcia. Die gaat de wedstrijd fluiten tussen Oranje en Tunesië aanstaande donderdag of vrijdagnacht. En daarmee komt ze naast Stephanie Frappard en Tori Penso in een rijtje van 3 vrouwelijke scheidsrechters die ooit op een WK de mannen hebben gefloten. Nee, en we gaan er geen grappen over maken. Nee, ik hou mijn adem even in. Dat komt goed uit.
2: Zometeen bij je terug met uur 2.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. De NS gaat vanaf morgen met minder treinen rijden vanwege de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen onderdelen van treinen oververhit raken en voor storingen zorgen. Door minder treinen in te zetten hoopt de NS problemen beter op te vangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken. Het OM eist tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer 7 jaar plus TBS omdat hij 2 meisjes zou hebben gezeten. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd en had hij thuis een enorme hoeveelheid kinderporno. Ouders die aan de bel trokken over het gedrag van de man werden niet serieus genomen. Medewerkers van PostNL mogen hun bezorgtijden spreiden over de koelere momenten van de dag. Hiermee wil het bedrijf ervoor zorgen dat het veilig blijft voor het personeel. Ook andere bedrijven zetten een stapje extra. Zo krijgen bezorgers van Albert Heijn een ijsje en geeft Picnic hun mensen zonnebrand mee. En een drone de lucht insturen tijdens een WK-wedstrijd wordt niet gepikt in Amerika. In bijna 2 weken zijn al 300 drones in beslag genomen die rond stadions vlogen. Ook boven fan-evenementen mag niet met een drone worden gevlogen. Wie met een drone wordt betrapt kan een boete krijgen tot €90.000. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. De komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden en de rest van de week loopt dat alleen maar op.
1: Grand Prix
4: Radio.
1: WK Update.
5: Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de 1e en 2e treffer. Justin Kluivert wacht nog op zijn 1e minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zal krijgen. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de 1e pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. Met name in het westen en in het midden van het land is het druk. Maar ook in het zuiden moet je geduld hebben. Zoals op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel doe je 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij. De A4 naar Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein een 2 kwartier vertraging. En een klein stukje verderop tussen Leidschendam en Hoogmade een 30 minuten extra. Hier is de linkerreis ook dicht door een ongeluk. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je 20 minuten langer over door werkzaamheden.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
8: Bestel je obu op netlink.nl.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.

0: 20. Altijd laag.
1: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Radio. Rick van Veldhuizen.
4: Van het weekend gonste het al rond. Ajax en Oscar Garcia zijn na 4 maanden alweer uit elkaar. Na 4 maanden. Heeft een trainer in het topvoetbal nog wel tijd? Of is het gewoon alleen maar komen om brandjes te blussen?

0: Olivia Dean.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij heeft geen sixpack, maar wel teamspirit. Rick van Veldhuizen.
0: En welkom bij uur nummer 2 voor deze dinsdag 23 juli 2026. En je zou het bijna vergeten, hè, maar er is straks weer gewoon Eredivisie voetbal. Ja, dat gaat hier gewoon in Nederland door. En daardoor zijn er wat transfers, zo links en rechts. Mensen die afscheid nemen, mensen die komen. En Ajax en trainer Oscar García, die zijn alweer uit elkaar. De Spaanse coach was pas 4 maanden in dienst bij Ajax. Eerst bij Jong Ajax, later bij het eerste elftal. En zijn contract liep door tot medio 2027. En ook nog eens een keer een goede bekende van Jordi Cruijff. Maar ja, het is nu een goed overleg direct ontbonden. Ook de fysiek trainer die eigenlijk aan García gelinkt is, dat is Enrique Sanz, die is ook vertrokken. En dat is natuurlijk opvallend. 4 maanden is in voetbalbegrippen misschien niet eens een volledige verbouwing. Eerder noodreparatie en toch is het alweer voorbij. En daarmee raakt dit aan een grotere vraag. Die komt misschien zo meteen nog even terug in het kader van
1: de spraakmaker.
0: Maar straks pas, krijgt de trainer nog wel tijd of is modern voetbal zo ongeduldig geworden dat je eigenlijk meteen resultaat wenst? Rust wenst, uitstraling wenst en ontwikkeling? Ja, die ontwikkeling. Allemaal tegelijk? Oké. Bij Ajax duurde het huwelijk met Oscar García korter dan een gemiddelde winterjas een seizoen doet. 4 maanden, contract weg, volgende hoofdstuk. Nou, je kunt zeggen, topvoetbal is hard en Ajax moet door. Maar je kunt ook zeggen, ja, als je als trainer zo kort daar zit, hoe kan je dan zo beoordeeld worden? Bouw je dan nog aan iets of ben je alleen maar bezig met puinruimen? Of met politiek, die valt in de categorie hapsnap. We zullen het gaan meemaken. Het nieuwe seizoen van Ajax komt er ook aan. En nogmaals, daar zijn ze mee bezig, terwijl wij onze focus hebben liggen op het WK-voetbal. En dat is op zich wel heel erg lekker. Grand Prix Radio, ja, Sportradio, nu met The Urban.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Franse tv-zender heeft sportpresentatrice France Pierron per direct geschorst na felle uitspraken over de Belgische WK-aanvaller Jeremy Doku. Ophef ontstond nadat de voetballer liet weten dat hij overweegt het toernooi tijdelijk te verlaten om in juli de geboorte van zijn kind bij te wonen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Presentatrice noemde dat mogelijke vertrek live op televisie schandelijk en walgelijk. Ze voegde daaraan toe dat de rol van een vader bij de bevalling slechts een bijrol is en dat het wereldkampioenschap altijd voorrang moet krijgen. Nou, die uitspraken leidden tot een storm van verontwaardiging en beschuldiging van seksisme op sociale media. Directie van de Franse sportzender L'Équipe heeft de presentatrice daarop van de buis gehaald en excuus aangeboden aan de voetballer zelf. Volgens de omroep gaan de opmerkingen volledig in tegen de normen en waarden van het bedrijf. Pierron heeft inmiddels spijt betuigd en laat weten dat haar woorden in de emotie van de live-uitzending verkeerd zijn overgekomen. En de Belgische Voetbalbond die beschouwt de zaak na de maatregelen als afgedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sniffen de Tears. Hoe kom je aan zo'n naam? Vraag je af en toe wel eens af.
1: Ja, dat heb je wel eens.
0: Heb ik ook met deze vraag. Hoe kom ik aan deze naam?
2: De Spraakmaker.
1: Ik zou het weten.
0: Hey jongens, het vertrek van Garcia. Ik had het er net over bij Ajax. Dat past eigenlijk in een bredere ontwikkeling. Een trainer krijgt steeds minder tijd om rustig aan een elftal te mogen bouwen. Supporters

verwachtingen zijn ook groot. En onrust is dan, als het niet goed gaat, nog veel groter. En een trainer moet tegenwoordig tegelijkertijd architect, brandweerman, psycholoog en woordvoerder zijn. En als het na een paar maanden nog tocht in het huis van de club, dan, ja, dan mag je zelf vertrekken. En dat is precies de spraakmaker voor dit uur. En mijn vraag aan jullie. Zijn de voetbalclubs tegenwoordig ongeduldig met hun trainers? Of hoort dat

0: Coldplay en die Koreaanse boyband. Ze heet de BTS bij Grand Prix Radio. Kom maar door.
1: Jouw sportradio.
0: Ja, zijn we te hard voor trainers momenteel of niet? Krijgen ze wel de tijd om überhaupt te kunnen gaan presteren? Laat even weten voor de spraakmaker van dit uur. Zometeen jullie antwoorden.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Ja, het is...

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door...
7: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller!
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: Dit is Grand Prix Radio.
18: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Twee kinderen die gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen vier mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Er rijden minder treinen vanaf morgen vanwege de hitte. De NS hoopt hiermee wat ruimte te laten voor het opvangen van storingen door de temperaturen. Morgenochtend rijdt er tot 8 uur helemaal niks door een staking. En wie in Amsterdam of Weesp woont en een stadspas heeft, mag de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs.
18: Grand Prix Radio.
20: WK Update. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de 2e ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de 1e en 2e treffer.
1: Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog twee keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zal krijgen.
21: De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het goed vast, zoals de A2 richting Utrecht bij Den Bosch. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg ben je een half uur langer onderweg. De A4 naar Amsterdam, dan loopt het vast ter hoogte van Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Hoogmade heb je 3 kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Bij Rotterdam op de A16 naar Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 3 kwartier extra. Ook dat komt door een ongeluk. En een half uur langer onderweg ben je op de A27 Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Rick van Veldhuizen, lekker onderweg naar huis met het drama open van je auto. En you got the love of the...

origineel zong, en je hoorde haar ook, samen met The Source. En dit was de 2008 bewerking van You Got The Love. Mijn vraag aan jou is, trainers na 4 maanden wegsturen, is dat logisch of is dat paniekvoetbal? Willem uit Barneveld zegt, 4 maanden is geen tijd om iets op te bouwen. Dan ben je niet aan het trainen, dan ben je vooral brandjes aan het blussen. Wat ik trouwens wel heel opvallend vind, is dat jullie heel veel beeldspraak gebruiken. Dat vind ik ontzettend mooi. Trudy van Essen uit Dalfsen. Bij een club als Ajax is de druk gigantisch. En als het niet werkt, dan moet je door. Sentiment wint namelijk geen wedstrijden. Arjan uit Terneuzen. Trainers krijgen tegenwoordig de schuld van alles. Slechte selectie, trainer. Onrust in bestuur, trainer. Supporters boos, trainer eruit. Ria uit Leek laat weten, ik vind dat clubs eerst eens beter moeten nadenken voordat ze iemand aanstellen. Dan hoef je niet iedere keer na 4 maanden alweer afscheid te gaan nemen van elkaar. Gert uit Frieseveen, topvoetbal is keihard. Als je in mij werkt,

erfje met losse stenen zitten. Kijk, dit bedoel ik. Leuk die belspraak. Dat is zo voor me zien. Cor Vermeulen uit Goes laat weten. Het hangt er vanaf. Soms zie je gewoon dat het niet past. Dan is het snel stoppen beter dan nog een jaar doormodderen. Dat staat.

Benari. Bert is uit Rijzen. Supporters willen duidelijkheid, maar clubs worden er zenuwachtig van. Voor je het weet is de trainer de snelste uitweg om weg te sturen. Ja, en deze hebben we ook nog. Marga uit Winterswijk. Een trainer moet...

alle rust daar in Nederland. Want alle drukte rondom het voetbal zit in Amerika, Mexico en Canada. Dus ik zou, als ik Ajax was, nog heel even goed nadenken. Maar goed, ze hebben al een trainer aangesteld. Maar hoe ga je nu verder?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De FIFA heeft de eerste officiële toeschouwerscijfers voor het WK voetbal bekendgemaakt. En die laten een uiterst positief beeld zien voor de drie gastlanden. Volgens de officiële cijfers van de bond zijn bijna alle wedstrijden van het wereldkampioenschap tot nu toe in volle stadions gespeeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie meldt dat de bezettingsgraad tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gemiddeld op maar liefst 96% ligt. Met deze statistieken reageert de voetbalbond indirect op de kritiek die eerder in de media klonk. Tijdens de eerste speelronde van de groepsfase ontstonden er namelijk twijfels over de supportersaantallen, omdat er op de televisiebeelden van diverse duels duidelijk lege stoelen te zien waren op de tribunes. FIFA verklaart deze lege plekken door te wijzen op zogeheten no-shows. Dat zijn supporters die wel in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, maar om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet in het stadion verschijnen. In totaal hebben de stadions tot dusver al ruim 1,5 miljoen voetbalfans mogen verwelkomen, waarmee het toernooi hard op weg is om het all-time record van 3,5 miljoen toeschouwers te verbreken. Volgens de bond verloopt de logistieke afhandeling rondom de speellocaties naar wens en is de sfeer onder de supporters in de drie gastlanden uitstekend. Ondanks de eerdere discussies over de ticketprijzen en beschikbaarheid van kaarten spreekt de organisatie van een groot succes op het gebied van publieke belangstelling. FIFA verwacht dat de hoge bezettingsgraad zich in de resterende duels van het toernooi zal voortzetten.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Miley Cyrus, de dochter van de grote Cyrus, Billy Ray Cyrus, de countryzanger. Jazeker. Midnight Sky bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je zou het bijna vergeten, hè? Maar dit weekend gaat hij komen. Ja, de TT van Assen. Het MotoGP-circus strijkt weer neer in Drenthe. En dat gebeurt met een extra lading. Want Marc Marquez won afgelopen weekend in Brno in Tsjechië. Terwijl de WK-leider, dat is Marco Bezzecchi, daar ontbrak door een schorsing na een incident met een marshal. Ja, hij dacht even dat hij de marshal aan de kant kon pleuren. Omdat hij op een verkeerde manier aan zijn motorfiets zat. Ja, je moet niet aan de marshal zitten, dan word je geschorst. Assen is voor Nederlandse motorsportfans geen gewone race. Dat is traditie, lawaai, camping, regenjas, zonnebrand. Allemaal in diezelfde tas stoppen en gaan. Een weekend waarop Drenthe zich heel even in het middelpunt van de motorsportwereld waant. En dat is in feite ook zo. En met Marc Marquez in vorm en Bezzecchi die onder druk komt te staan, sportief gezien dan, ja, kan het ook nog een heel pittig weekend gaan worden. Het leukste vind ik altijd, ik weet niet of jullie het ook meemaken, maar ik woon langs de A28. Dat zijn al die volle bermen, al die volle viaducten van mensen die dan aan het einde van de TT gaan staan en dan gaan zwaaien naar al die motorrijders die voorbij komen. Dat vind ik altijd zo'n belevenis. Nou goed, dat gaat dus ook allemaal gebeuren.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Twee van de drie kinderen die zwaar gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Eentje is weer thuis. Bij het ongeluk in Vogelwaarde kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Hij zou roekeloos hebben gereden en het ongeluk hebben veroorzaakt. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsi's begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. De NS raadt reizigers de komende dagen aan om goed de reisplanner te checken. Er gaan namelijk door de warmte minder treinen rijden. Daardoor houdt de NS voldoende ruimte om eventuele storingen op te vangen. Morgenochtend rijden er helemaal geen treinen tot 8 uur. Dan wordt er gestaakt door het personeel van NS. En een verkoelend cadeau voor iedereen in Amsterdam of Weesp met een stadspas. Daarmee kun je de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs. Iedereen in Amsterdam of Weesp met een laag inkomen krijgt zo'n stadspas. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden en de rest van de week loopt dat verder op.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun tweede zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zal krijgen.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog ruim 300 kilometer file en op een aantal wegen staat het nog goed vast. Zoals de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo, tussen Voorst en Badmen. Een half uur extra reistijd door een vrachtwagen met pech. Een rechterrijstrook is dicht. A2 van Eindhoven naar Utrecht, tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg, moet je 20 minuten extra voor uittrekken. En de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Die is dicht tussen Bleiswijk en Gouda. Dat komt door een ongeluk. Het staat daar stil over 3 kilometer. En daardoor loopt het weer vast op de A20 vanuit Rotterdam. Je kan vanuit Den Haag naar Utrecht het beste kiezen voor de N11. Onder andere langs Alphen aan de Rijn. Ook op de A12, maar dan van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsberg een half uur vertraging door een ongeval. A16, Rotterdam-Breda, voor het knooppunt Ridderkerk. 3 kwartier vertraging vanaf het Terbrechtseplein. Ook dat komt door een ongeluk. En A27, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een half uur vertraging.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
14: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
18: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
17: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
20: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
20: Buenas noches.
19: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
21: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
22: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
1: Een ijskoffie voor mevrouw.
0: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Rick van Veldhuizen.
23: Het zal je niet verbazen dat we het weer gaan hebben over het WK... want België staat op datzelfde WK in de gevaarzone. De Rode Duivels zijn dan wel nog niet uitgeschakeld... maar ze voelen zich niet comfortabel. En ze hadden nog wel van die high hopes.

het WK. Want dat is wel een beetje het geval bij onze zuidenburen. België zit op het WK in een vrij ongemakkelijke positie. Na 2 wedstrijden hebben de Rode Duivels nog steeds niet gewonnen.

de beste nummers 3 doorgaan, is België nog niet weg. Maar het staat wel in een vervelende tussenruimte. Niet uitgeschakeld, niet veilig, dus heel erg zenuwachtig. En dat is voor een land met zoveel voetbalnamen natuurlijk vrij pijnlijk. België is geen klein voetballand meer. Dat blij mag zijn dat ze mee mogen doen. De verwachting is dat deze ploeg wedstrijden wint en doorgaat. Maar ja, voorlopig draait het vooral om heel veel rekenen.

eenmatige wedstrijd en het hele land zit met de rekenmachine op schoot. Hoe denk je dat het momenteel in België is? Mocht je momenteel in België zitten, laat gerust weten wat je gevoelens zijn. Of mocht je een Belg zijn die in Nederland woont of ergens anders die luistert. Ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd welk één gevoel zich van jullie heeft meester gemaakt. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik zou bijna willen zeggen, jongens, in België daar, drive safe. En zorg dat je de eindstreep haalt. Ik hoop het voor ze. Nu, Miles Smith, Niall Horan.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC heeft zich versterkt met twee spelers voor het komend seizoen. De club heeft spits Kai Sierhuis en verdediger Tobias Storm definitief vastgelegd. Beide spelers hebben de medische keuring inmiddels met succes doorstaan en tekenden direct een contract in Nijmegen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sierhuis komt over van Fortuna Sittard. Daar was hij afgelopen seizoen een vaste waarde in de aanval. En hij tekent in Nijmegen een contract tot 2029. Technische directeur Carlos Albers van NEC laat weten dat de club met Sierhuis de gewenste aanvallende impuls in huis haalt. Na scorend vermogen brengt de spits volgens de directie ook nog de nodige ervaring mee. En die kan de selectie weer goed gebruiken. Tweede verdediger is Tobias Storm. Deense rechtsback maakt de overstap van Lyngby. Albers omschrijft deze jonge vleugelverdediger als een talentvolle kracht met veel voetballend vermogen en een goede inspeelpaas. Nou, met deze dubbelslag en de eerdere spectaculaire komst van Per Schuurs heeft de club de selectie eigenlijk al vroeg in de voorbereiding flink versterkt. NEC bouwt hiermee doelgericht aan een brede selectie om komend seizoen ook in Europa hoge ogen te kunnen gooien. En de directie sluit zeker niet uit dat er in de komende periode nog meer nieuwe gezichten in Nijmegen gepresenteerd gaan worden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

speelde een helder rol afgelopen weekend tegen Ecuador. Curaçao hield het op 0-0 en Roon verrichtte 15 reddingen. En dat is op een WK echt een absurd aantal. Daarna gebeurde iets heel moderns. Zijn sociale media ontplofte. Zijn Instagram groeide enorm. En Roon grapte zelfs dat hij uiteindelijk meer volgers nu heeft dan zijn vrouw. En zijn vrouw was een bekende Servische influencer. Ze daten elkaar al sinds 2023. En dat klinkt luchtig, maar ook tekenend. 1 WK-wedstrijd kan dus je leven veranderen. Zeker voor een speler van Curaçao. Een land dat voor zijn omvang en geschiedenis toch een bijzonder verhaal is op dit toernooi. En daar zit nou precies de charme van een WK. 1 keeper, 1 avond, 15 reddingen en ineens de halve voetbalwereld

NL. Hoe jullie erin staan. België de problemen, gunnen we ze succes of genieten we toch stiekem? Kom maar door. Ik ben erg benieuwd hoe jullie zijn. En dan nu een man die zichzelf beziet in een spiegel. Dit is Justin T.

0: Justin Timberlake en de Mirrors. De Grand Prix Radio, jouw enige echte sportradio. En op het gebied van sport wil ik graag van je weten, hoe kijk jij naar België, naar hun verrichtingen op het WK voetbal? Met meelij of toch een beetje genietend?
1: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan.
15: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
19: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
21: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het eens. Er moet een waarschuwingsetiket op producten met PFAS komen. Sommige partijen wilden zelfs een verbod op de gevaarlijke stof, maar dat plan kwam er niet doorheen. En het OM heeft een levenslange celstraf geëist tegen een man die meegeholpen zou hebben bij een massaslachting in Rwanda. Daarbij werden 3000 Tutsi's gedood. Eind jaren 90 vluchtte de man naar ons land.
20: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
7: Algerije won met 2 tegen 1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3 tegen 0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer.
22: Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen. Lionel Messi stond na 2 duels op 5 treffers. Kylian Mbappé scoorde in de eerste 2 wedstrijden ook en heeft 16 WK-doelpunten. 2 minder dan Messi in het klassement aller tijden. Erling Haaland maakte 4 doelpunten in 2 duels. Dit WK passeerde Messi Miroslav Klose als speler met de meeste WK-doelpunten ooit.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt over een tijdje achter ons. Er staat nog 140 kilometer file. Een aantal wegen staat het nog goed vast. Op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk Plaspoepolder en Zoetewoudendorp doe je er 20 minuten langer over. A12 Den Haag-Utrecht, daar staat het stil door een ongeluk. Bij Gouda is de weg afgesloten. Verkeer rijdt om via Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En dat kan niet meer filevrij, want ik noemde zojuist die file op de A4. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen een uur extra door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Arnhem rijdt om via Amersfoort en Barneveld over de A28, de A1 en dan de A30. De A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk een 30 minuten vertraging door een ongeval. En door de afgesloten A12 bij Gouda staat het ook stil op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe over 13 kilometer.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Rick van Veldhuizen.
25: Voor al die mensen die momenteel aan tafel zitten, eet smakelijk. Je luistert nog steeds naar...
26: Grand Prix Radio.
27: Rick van Veldhuizen.

Henk-Jan uit Raalte laat weten... ik gun België best een goed toernooi. Maar als ze met al die grote namen weer gaan zitten stuntelen... Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, zegt Henk-Jan... dan ga ik niet zitten huilen op de bank. Kobi Vermeer uit Ede. België hoort erbij, net als Duitsland. Je zegt dat je ze succes gunt... maar diep van binnen vind je het ook wel lekker als het misgaat. Ja, ik heb het wat minder met Duitsland, moet ik eerlijk zeggen. Ik gun Belgen meer. Nou goed, heel onaardig voor mij. En die Fransen, dat is helemaal klaar voor mij. Maar goed, ik zit zelf een beetje raar in elkaar. Gijs uit Middelburg zegt... ik heb geen hekel aan België... maar dat eeuwige verhaal over die gouden generatie... nou, daar ben ik echt wel zat. Op een gegeven moment moet je het ook gewoon een keertje laten zien, hè? Lianne uit Hogeveen... voor

loopt de Hannessen, hoop ik dat België ook niet al te veel plezier heeft. Zo eerlijk ben ik het ook wel weer. Dat heb ik dus precies omgekeerd. Stel je voor dat Nederland niet goed was gegaan, was ik bijvoorbeeld verschoven in mijn supporter naar België. Marijke uit Boksmeer. Ik vind het juist leuk als België ver komt. Een beetje dat derbygevoel in de knock-out fase zou prachtig zijn. Nederland tegen België op het WK, daar teken ik voor. Nou, ik niet. Bert uit Veendam. België heeft geweldige spelers, maar op grote

Gianni, is nog echt iets anders. Ik gun ze succes tot het moment dat ze tegen Nederland kunnen komen te spelen. Vanaf dat moment is het gewoon, sorry buren, nu even niet. Wim uit Schagen, leedvermaak

0: ongeveer in de rekenstand staat, dan voelen wij ons als Nederlanders iets minder alleen. Hallo! We zitten nog niet meer echt in de rekenstand. Wij gaan op zich nu best lekker na de gewonnen wedstrijd tegen Zweden. Maar goed. Voor sommige mensen gaat die rekenstand er nooit helemaal uit. Grand Prix Radio, jouw eigen sportradio. Leuk dat je luistert en leuk dat je reageert op al dat soort dingen die wij doen. Morgen zijn er weer nieuwe spraakmakers. Hopelijk ben jij er dan ook bij. Nu, de Dandy Warhols bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: En Bohemian Like You.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een WK-record te pakken. Dankzij zijn 2 doelpunten in de wedstrijd tegen Oostenrijk staat zijn totale aantal nu op 18 WK-treffers, waarmee hij het oude record definitief uit de boeken heeft geschoten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer in de wedstrijd tegen Oostenrijk liet Messi de voormalig Duitse spits Miroslav Klose achter zich, met wie hij het record sinds de openingswedstrijd tegen Algerije deelde. Argentijnse aanvoerder had voor het bereiken van de nieuwe mijlpaal in totaal 6 verschillende WK-edities nodig. Na afloop van de ontmoeting toonde de aanvaller zich vooral bescheiden. Hij liet via de Argentijnse bond weten dat hij uiteraard trots is op deze individuele prestatie, maar dat het behalen van de volgende ronde met het team op dit moment zijn absolute prioriteit heeft. Binnen de Argentijnse sportwereld en in het stadion werd de recordbrekende treffer met groot enthousiasme ontvangen. En de bondscoach Lionel Scaloni sprak na de wedstrijd vol bewondering over zijn aanvoerder. Volgens de trainer onderstreept dit record nogmaals de unieke status en de lange sportieve loopbaan van de aanvaller op het allerhoogste niveau. Argentinië vervolgt het toernooi nu in de wetenschap dat de aanvoerder, hun aanvoerder, een historisch record rijker is.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

The sun is shining. Ja, waarheid als een koe. Hij schijnt onbarmhartig. Funkstar Deluxe maakte daar deze speciale mix van Bob Marley's Sun is Shining. Jordan bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog even heel snel kijken wat wij zometeen allemaal aan voetbal nog hebben op het WK voetbal. Oh, zometeen al om 7 uur begint Portugal tegen Oezbekistan. En de vraag is, wat doet Ronaldo? Of wat doen ze met Ronaldo? Dat kan natuurlijk ook nog. Gaan we straks allemaal meemaken in groep K. Groep L, daar speelt Engeland tegen Ghana om 10 uur. Ik moet eerlijk zeggen, de eerste wedstrijd van Engeland was tegen Kroatië. Iedereen vond het een spannende wedstrijd, maar het was echt heel slecht verdedigen van die Engelsen, hoor. Dus zo goed vind ik ze ook niet. Dus dat kan nog bijzonder gaan worden. Kijken we even door, dan in datzelfde groep L vinden we om 1 uur Panama tegen Kroatië. En de laatste die we vannacht gaan tegenkomen, dat is in groep K, Colombia tegen de Democratische Republiek van Congo. Nou, die doe ik dan wel heel even schriftelijk af. Die geloof ik dan wel. Goed, tot zover deze dinsdag. Morgen wordt het vanzelf woensdag en ongetwijfeld schijnt de zon dan weer even zo lekker. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomeravond en graag tot morgen.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. De Tweede Kamer wil een etiket op producten die PFAS bevatten. Hiermee moeten mensen beter kunnen zien of de stoffen ergens in zitten. Het spul is namelijk gevaarlijk voor mens en milieu. Een meerderheid steunt het idee en vraagt om zo'n etiket uit te werken. Sommige partijen vroegen om een verbod op de stof, maar dat werd niet gesteund. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt, denkt het OM. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Verder zou hij tientallen kinderen stiekem hebben gefilmd. Het OM wil hem 7 jaar achter de tralies hebben. En in Frankrijk hebben ze vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen 80 jaar geleden gehad. Het werd er zo'n 30 graden, een gemiddelde van de dag en nacht. Door de hitte hebben niet alleen scholen aangepaste tijden. Ook de Eiffeltoren en het Louvre hebben hun openingstijden aangepast. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden koeler.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
5: Algerije won met 2 tegen 1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde.
6: Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen. Portugal speelt vandaag tegen Oezbekistan. De ploeg voert 2 wijzigingen door. Cristiano Ronaldo begint in de spits. De aftrap is om 7 uur 's avonds. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De laatste files van de avondspits, alles bij elkaar opgeteld, is dat 60 kilometer. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo doe jij tussen Voorst en Deventer 25 minuten langer over. Dat is 7 kilometer door een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. A4 Rotterdam-Den Haag, tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein een half uur vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienoordbrug 10 minuten extra door een pechgeval. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Knoop het Gouwen een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda. De weg is daar dicht geweest, maar is weer vrij.
8: Ja,

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 5.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lewis Hamilton luidt de noodklok over de extreme kosten in de autosport. Zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de sport momenteel onbetaalbaar is geworden voor talentvolle jongeren die komen uit gezinnen met een gemiddeld inkomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is er dringend behoefte aan structurele veranderingen en concrete actie. Moet komen vanuit de Internationale Autosportbond FIA, vindt hij. En de sport moet op die manier toegankelijker worden. Hamilton deelt zijn zorgen over de huidige situatie in de kartwereld, wat traditiegetrouw de opstapklasse is voor jong talent. En Hamilton legt uit dat de gezinnen tegenwoordig honderdduizenden euro's per jaar moeten neerleggen om hun kinderen op topniveau te laten rijden in de karts. En hij omschrijft deze bedragen als belachelijk en waarschuwt dat de autosport hierdoor een exclusieve aangelegenheid wordt voor de allerrijkste. Hamilton pleit voor een actieve rol van de FIA bij het reguleren van deze uitgaven. Hij suggereert onder meer het invoeren van budgetplafonds in de lagere raceklassen en een betere ondersteuning van talenten uit minder welgestelde milieus. Volgens Hamilton is het de verantwoordelijkheid van de overkoepelende bond om ervoor te zorgen dat puur talent en passie weer de doorslag gaan geven op het circuit in plaats van de dikte van de portemonnee van de ouders.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Oranjefans opgelet, KPN.

0: leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
5: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dusty ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dusty afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
17: Grand Prix Radio.
18: WK Update.
19: Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde.
20: Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen.
21: Na de nederlaag tegen Argentinië haalde Oostenrijk uit naar de arbitrage. Verdediger Konrad Laimer zei dat hij zich doodergerde en dat de tegenstander 700 overtredingen had gemaakt.
22: De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen Voorst en Deventer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. En de A4 Rotterdam-Den Haag voor het Ketelplein 10 minuten extra door bergingswerkzaamheden.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Isaac Hadjar heeft zich positief uitgesproken over zijn band met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Red Bull-coureur vertelt dat de samenwerking en het contact binnen de Red Bull-familie volgens hem goed en leerzaam verlopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar geeft aan dat hij veel steun en advies krijgt van Verstappen. Ondanks het drukke schema van de coureurs zou Verstappen regelmatig de tijd nemen om de prestaties van Hadjar te bekijken en ook te analyseren. En volgens Hadjar is de Nederlander benaderbaar en deelt hij zijn ervaring op het gebied van data, bandenmanagement en de mentale kant van racen zonder enige terughoudendheid. Jonge coureur omschrijft Verstappen als een voorbeeld en iemand die hem helpt om zich verder te ontwikkelen in de Formule 1. En die directe feedback en open communicatie zouden hem daarbij ook nog eens heel veel vertrouwen geven. Hadjar kijkt naar eigen zeggen naar verdere stappen in de sport en wil zich blijven verbeteren binnen de top van de auto's. Hij verwijst daarbij ook naar leermomenten in zijn ontwikkeling, waaronder situaties waarin hij volgens eigen zeggen fouten heeft gemaakt, zoals een harde crash tegen een muur in Monaco. Binnen het team van Red Bull Racing spelen beide coureurs een rol binnen dezelfde bredere structuur, waar kennis en data wordt gedeeld tussen beide coureurs.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Vegas.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In Luik zijn vanmiddag twee jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. En na Lionel Messi heeft nu ook Cristiano Ronaldo zijn record op een WK binnen. In de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij de 1-0... en daardoor is hij de eerste voetballer die ooit op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Zijn eerste WK-doelpunt maakte hij op het WK in 2006 in Duitsland. Gisteren werd Messi topscorer op alle WK's. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
4: Algerije won met 2 tegen 1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde.
5: Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen. Lionel Messi stond na 2 duels op 5 treffers. Kylian Mbappé scoorde in de eerste 2 wedstrijden ook en heeft 16 WK-doelpunten. 2 minder dan Messi in het klassement aller tijden. Erling Haaland maakte 4 doelpunten in 2 duels. Dit WK passeerde Messi Miroslav Klose als speler met de meeste WK-doelpunten ooit.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Deventer staat 5 kilometer. Kost je 10 minuten extra. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
14: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
15: Kan het ook sneller?
14: Ondernemers pakken meteen door.
15: Ik voel dat doorpakken niet.
14: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
15: Sneller!
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Bestel je OBU op netlink.nl.
18: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook! Uit de meterkast!
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
26: ANWB en gaan.
27: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tiel van Heerenveen is door het bestuur van het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. En daarmee is de definitieve toewijzing van het Olympisch schaatstoernooi aan Nederland een hele grote stap dichterbij gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Internationaal Olympisch Comité heeft Tiel opgenomen in het officiële locatieplan voor de Winterspelen van 2030. De Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen. Omdat Frankrijk niet beschikt over een schaatsbaan die voldoet aan de Olympische eisen, werd al langere tijd gekeken naar mogelijkheden buiten het land. En Heerenveen gold daarbij als een van de belangrijkste kandidaten. Ook het Italiaanse Turijn was overigens in beeld. Na een traject met bezoeken, gesprekken en beoordelingen heeft het IOC nu gekozen voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. En voor Nederland zou dat een unieke primeur betekenen, want niet eerder werden onderdelen van de Olympische Winterspelen op Nederlandse bodem gehaald. Tialf heeft veel ervaring met internationale toernooien en krijgt ook een sleutelrol binnen deze Spelen die over meerdere landen worden verspreid. Als de plannen doorgaan, worden de Olympische schaatsmedailles in 2030 dus definitief verdeeld in Heerenveen. En daarmee komt het Olympisch wintersportprogramma voor het eerst naar Nederland.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hey, jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
16: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
17: Sorry, het is WK.
18: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
21: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
25: Grand Prix Radio.
26: WK Update.
27: Algerije won met 2 tegen 1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap. Frankrijk plaatste zich voor de tweede ronde met een zege van 3-0 op Irak. Het duel lag door onweer 2 uur stil. Kylian Mbappé maakte de eerste en tweede treffer. Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen. Cristiano Ronaldo schreef geschiedenis voor Portugal. Hij scoorde ook op zijn 6e deelname aan het wereldkampioenschap. En werd de eerste speler met doelpunten op 6 verschillende wereldkampioenschappen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Wimbledon-kampioen Markéta Vondrousova is 4 jaar geschorst na het weigeren van een dopingcontrole. Tsjechische tennister mag daardoor tot juni 2030 niet deelnemen aan officiële tennistoernooien. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Straf is opgelegd door een onafhankelijk tribunaal op verzoek van de International Tennis Integrity Agency. Volgens de organisatie weigerde Vondrousova in december 2025 mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole bij haar thuis. Tennister weigerde simpelweg de deur te openen omdat de tester zich niet goed geïdentificeerd zou hebben. Onder de antidopingregels wordt het weigeren van een test behandeld alsof er sprake is van een positieve test. Tijdens de procedure verklaarde de voormalig nummer 6 van de wereld dat stress, mentale problemen en gevoelens van onveiligheid een rol speelden bij haar beslissing. Het tribunaal oordeelde echter dat daar helemaal geen overtuigende rechtvaardiging voor was. Haar schorsing loopt af op 21 juni 2030 en gedurende die periode mag Vondrousova niet alleen geen wedstrijden spelen, maar het is er ook verboden om te coachen of officiële tennistoernooien te bezoeken. Tennisbonden hanteren deze strenge regels om te voorkomen dat sporters die mogelijk doping gebruiken een kortere straf krijgen door simpelweg een test te weigeren. Vondrousova laat weten dat ze nooit positief heeft getest en wijst erop dat een controle enkele dagen na het incident een negatief resultaat opleverde. Haar advocaat kijkt nog of er beroep kan worden aangetekend tegen deze uitspraak.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vuur in de natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Ook voor thuisbezorgd wordt het te warm. Morgen wordt er geen eten rondgebracht. Vanaf 12 uur in de middag, zegt een woordvoerder. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft thuisbezorgd rondrijden. Het gaat alleen om de eigen bezorgers. Restaurants die zelf leveren, moeten hun eigen keus maken. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
4: Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap.
5: Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen. Cristiano Ronaldo schreef geschiedenis voor Portugal. Hij scoorde ook op zijn 6e deelname aan het wereldkampioenschap en werd de eerste speler met doelpunten op 6 verschillende wereldkampioenschappen. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Driebergen en Knooppunt Lunetten 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar maar 1 rijstrook open. A20 naar Gouda, bij Moordrecht doe jij 5 minuten langer over. Dan komt er een vrachtwagen met pech.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna A-merkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
11: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
18: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
19: Kruis.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Franse tv-zender heeft sportpresentatrice France Pierron per direct geschorst na felle uitspraken over de Belgische WK-aanvaller Jeremy Doku. Ophef ontstond nadat de voetballer liet weten dat hij overweegt het toernooi tijdelijk te verlaten om in juli de geboorte van zijn kind bij te wonen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Presentatrice noemde dat mogelijke vertrek live op televisie schandelijk en walgelijk. Ze voegde daaraan toe dat de rol van een vader bij de bevalling slechts een bijrol is en dat het wereldkampioenschap altijd voorrang moet krijgen. Nou, die uitspraken leidden tot een storm van verontwaardiging en beschuldiging van seksisme op sociale media. De directie van de Franse sportzender L'Équipe heeft de presentatrice daarop van de buis gehaald en excuus aangeboden aan de voetballer zelf. Volgens de omroep gaan de opmerkingen volledig in tegen de normen en waarden van het bedrijf. Pierron heeft inmiddels spijt betuigd en laat weten dat haar woorden in de emotie van de live uitzending verkeerd zijn overgekomen. En de Belgische Voetbalbond die beschouwt de zaak na de maatregelen als afgedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Lippies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook, uit de meterkast.
18: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
23: Grand Prix Radio.
24: WK Update.
25: Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap.
0: Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen.
1: De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIFA heeft de eerste officiële toeschouwerscijfers voor het WK voetbal bekendgemaakt. En die laten een uiterst positief beeld zien voor de drie gastlanden. Volgens de officiële cijfers van de bond zijn bijna alle wedstrijden van het wereldkampioenschap tot nu toe in volle stadions gespeeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie meldt dat de bezettingsgraad tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gemiddeld op maar liefst 96% ligt. Met deze statistieken reageert de voetbalbond indirect op de kritiek die eerder in de media klonk. Tijdens de eerste speelronde van de groepsfase ontstonden er namelijk twijfels over de supportersaantallen, omdat er op de televisiebeelden van diverse duels duidelijk lege stoelen te zien waren op de tribunes. FIFA verklaart deze lege plekken door te wijzen op zogeheten no-shows. Dat zijn supporters die wel in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, maar om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet in het stadion verschijnen. In totaal hebben de stadions tot dusver al ruim 1,5 miljoen voetbalfans mogen verwelkomen, waarmee het toernooi hard op weg is om het all-time record van 3,5 miljoen toeschouwers te verbreken. Volgens de bond verloopt de logistieke afhandeling rondom de speellocaties naar wens en is de sfeer onder de supporters in de drie gastlanden uitstekend. Ondanks de eerdere discussies over de ticketprijzen en beschikbaarheid van kaarten spreekt de organisatie van een groot succes op het gebied van publieke belangstelling. FIFA verwacht dat de hoge bezettingsgraad zich in de resterende duels van het toernooi zal voortzetten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. En voor het WK voetbal waren er twijfels of Cristiano Ronaldo het nog wel kon. Maar in de wedstrijd tegen Oezbekistan heeft hij alle kritiek aan flarden geschoten. Hij scoorde 2 keer en is daardoor de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal had geen kind aan Oezbekistan en won met 5-0. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat alleen maar warmer.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan. En Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen. En heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten. En Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zal krijgen. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
6: Fomar.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
12: Doei-doei!
11: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC heeft zich versterkt met twee spelers voor het komend seizoen. De club heeft spits Kai Sierhuis en verdediger Tobias Storm definitief vastgelegd. Beide spelers hebben de medische keuring inmiddels met succes doorstaan en tekenden direct een contract in Nijmegen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sierhuis komt over van Fortuna Sittard. Daar was hij afgelopen seizoen een vaste waarde in de aanval en hij tekent in Nijmegen een contract tot 2029. Technische directeur Carlos Albers van NEC laat weten dat de club met Sierhuis de gewenste aanvallende impuls in huis haalt. Na scorend vermogen brengt de spits volgens de directie ook nog de nodige ervaring mee. En die kan de selectie weer goed gebruiken. Tweede verdediger is Tobias Storm. Deense rechtsback maakt de overstap van Lyngby. Albers omschrijft deze jonge vleugelverdediger als een talentvolle kracht met veel voetballend vermogen en een goede inspeelpaas. Nou, met deze dubbelslag en de eerdere spectaculaire komst van Per Schuurs heeft de club de selectie eigenlijk al vroeg in de voorbereiding flink versterkt. NEC bouwt hiermee doelgericht aan een brede selectie om komend seizoen ook in Europa hoge ogen te kunnen gooien. En de directie sluit zeker niet uit dat er in de komende periode nog meer nieuwe gezichten in Nijmegen gepresenteerd gaan worden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: 1 ijskoffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker. Je
19: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
1: WK Update. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten en Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen. Algerije won met 2-1 van Jordanië en schakelde de debutant uit. Beide Algerijnse goals vielen na rust en de winnende treffer viel uit een corner van invaller Anis Hajmoussa. Algerije speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk om rechtstreekse plaatsing voor de tweede ronde. Noorwegen heeft in New Jersey met 3-2 van Senegal gewonnen. Erling Haaland scoorde 2 keer en Marcus Pedersen maakte de andere treffer. Daarmee boekten de Nooren hun 2e zege op dit wereldkampioenschap.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lionel Messi heeft opnieuw een WK-record te pakken. Dankzij zijn 2 doelpunten in de wedstrijd tegen Oostenrijk staat zijn totale aantal nu op 18 WK-treffers, waarmee hij het oude record definitief uit de boeken heeft geschoten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer in de wedstrijd tegen Oostenrijk liet Messi de voormalig Duitse spits Miroslav Klose achter zich, met wie hij het record sinds de openingswedstrijd tegen Algerije deelde. Argentijnse aanvoerder had voor het bereiken van de nieuwe mijlpaal in totaal 6 verschillende WK-edities nodig. Na afloop van de ontmoeting toonde de aanvaller zich vooral bescheiden. Hij liet via de Argentijnse bond weten dat hij uiteraard trots is op deze individuele prestatie, maar dat het behalen van de volgende ronde met het team op dit moment zijn absolute prioriteit heeft. Binnen de Argentijnse sportwereld en in het stadion werd de recordbrekende treffer met groot enthousiasme ontvangen. En de bondscoach Lionel Scaloni sprak na de wedstrijd vol bewondering over zijn aanvoerder. Volgens de trainer onderstreept dit record nogmaals de unieke status en de lange sportieve loopbaan van de aanvaller op het allerhoogste niveau. Argentinië vervolgt het toernooi nu in de wetenschap dat de aanvoerder, hun aanvoerder, een historisch record rijker is.
0: Dit is jouw sportradio. Mm-hmm.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, in 2021 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. Het blijft vandaag nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten en Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zal krijgen. Didier Deschamps mist het 3e groepsduel van Frankrijk met Noorwegen omdat zijn moeder is overleden. Hij keert terug naar zijn thuisland om de begrafenis bij te wonen. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 1/2 kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? zeg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan!

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lewis Hamilton luidt de noodklok over de extreme kosten in de autosport. Zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de sport momenteel onbetaalbaar is geworden voor talentvolle jongeren die komen uit gezinnen met een gemiddeld inkomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is er dringend behoefte aan structurele veranderingen en concrete actie. Moet komen vanuit de Internationale Autosportbond FIA, vindt hij. En de sport moet op die manier toegankelijker worden. Hamilton deelt zijn zorgen over de huidige situatie in de kartwereld, wat traditiegetrouw de opstapklasse is voor jong talent. En Hamilton legt uit dat de gezinnen tegenwoordig honderdduizenden euro's per jaar moeten neerleggen om hun kinderen op topniveau te laten rijden in de karts. En hij omschrijft deze bedragen als belachelijk en waarschuwt dat de autosport hierdoor een exclusieve aangelegenheid wordt voor de allerrijkste. Hamilton pleit voor een actieve rol van de FIA bij het reguleren van deze uitgaven. Hij suggereert onder meer het invoeren van budgetplafonds in de lagere raceklassen en een betere ondersteuning van talenten uit minder welgestelde milieus. Volgens Hamilton is het de verantwoordelijkheid van de overkoepelende bond om ervoor te zorgen dat puur talent en passie weer de doorslag gaan geven op het circuit, in plaats van de dikte van de portemonnee van de ouders.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Hey.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft

0: rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
11: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
12: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: Grand Prix Radio.
19: WK Update. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten en Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen.
20: Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zal krijgen.
21: Didier Deschamps mist het 3e groepsduel van Frankrijk met Noorwegen omdat zijn moeder is overleden. De bondscoach keerde terug naar Frankrijk om de begrafenis bij te wonen.
22: De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek.
21: Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Isaac Hadjar heeft zich positief uitgesproken over zijn band met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Red Bull-coureur vertelt dat de samenwerking en het contact binnen de Red Bull-familie volgens hem goed en leerzaam verlopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar geeft aan dat hij veel steun en advies krijgt van Verstappen. Ondanks het drukke schema van de coureurs zou Verstappen regelmatig de tijd nemen om de prestaties van Hadjar te bekijken en ook te analyseren. En volgens Hadjar is de Nederlander benaderbaar en deelt hij zijn ervaring op het gebied van data, bandenmanagement en de mentale kant van racen zonder enige terughoudendheid. Jonge coureur omschrijft Verstappen als een voorbeeld en iemand die hem helpt om zich verder te ontwikkelen in de Formule 1. En die directe feedback en open communicatie zouden hem daarbij ook nog eens heel veel vertrouwen geven. Hadjar kijkt naar eigen zeggen naar verdere stappen in de sport en wil zich blijven verbeteren binnen de top van de auto's. Hij verwijst daarbij ook naar leermomenten in zijn ontwikkeling, waaronder situaties waarin hij volgens eigen zeggen fouten heeft gemaakt, zoals een harde crash tegen een muur in Monaco. Binnen het team van Red Bull Racing spelen beide coureurs een rol binnen dezelfde bredere structuur, waar kennis en data wordt gedeeld tussen beide coureurs.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt marktwaak rond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In het gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen. En inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Portugal boekte een ruime zege op Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 doelpunten en werd de eerste speler die op 6 wereldkampioenschappen scoorde. Met zijn 10e WK-treffer ging hij Eusebio voorbij als topscorer aller tijden voor Portugal op eindtoernooien. Portugal gaat nu met 4 punten aan kop van groep K. Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen. Frankrijk speelt het laatste groepsduel tegen Noorwegen zonder bondscoach Didier Deschamps. Hij verliet het wereldkampioenschap en keerde terug naar Frankrijk om de uitvaart van zijn dinsdagochtend overleden moeder bij te wonen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigde de drinkpauzes op dit wereldkampioenschap en zei dat die op sportieve gronden zijn ingevoerd. Hij bevestigde ook dat Donald Trump bij de finale aanwezig is en de wereldbeker zal uitreiken.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
17: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tiel van Heerenveen is door het bestuur van het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. En daarmee is de definitieve toewijzing van het Olympisch schaatstoernooi aan Nederland een hele grote stap dichterbij gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Internationaal Olympisch Comité heeft Tiel opgenomen in het officiële locatieplan voor de Winterspelen van 2030. De Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen. Omdat Frankrijk niet beschikt over een schaatsbaan die voldoet aan de Olympische eisen, werd al langere tijd gekeken naar mogelijkheden buiten het land. En Heerenveen gold daarbij als een van de belangrijkste kandidaten. Ook het Italiaanse Turijn was overigens in beeld. Na een traject met bezoeken, gesprekken en beoordelingen heeft het IOC nu gekozen voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. En voor Nederland zou dat een unieke primeur betekenen, want niet eerder werden onderdelen van de Olympische Winterspelen op Nederlandse bodem gehaald. Tialf heeft veel ervaring met internationale toernooien en krijgt ook een sleutelrol binnen deze Spelen, die over meerdere landen worden verspreid. Als de plannen doorgaan, worden de Olympische schaatsmedailles in 2030 dus definitief verdeeld in Heerenveen. En daarmee komt het Olympisch wintersportprogramma voor het eerst naar Nederland.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Portugal boekte een ruime zege op Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 doelpunten in dat duel. Bondscoach Roberto Martinez zei na afloop dat hij nog nooit met een speler met dit talent heeft gewerkt. Justin Kluivert wacht nog op zijn eerste minuten dit wereldkampioenschap bij Oranje. Het team traint nog 2 keer richting het laatste groepsduel met Tunesië. Met een besloten sessie op dinsdag en woensdag kort open voor de pers. Bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zijn speeltijd zou krijgen. Frankrijk moet het in het laatste groepsduel tegen Noorwegen doen zonder bondscoach Didier Deschamps. Zijn moeder is overleden en hij vloog terug naar Frankrijk om de uitvaart bij te wonen. Assistent Guy Stéphane neemt de taken tijdelijk over en naar verwachting is Deschamps terug bij de start van de knock-outfase. Gianni Infantino verdedigde de drinkpauzes op dit wereldkampioenschap. Volgens de FIFA-voorzitter zijn ze om sportieve redenen ingevoerd en verdient de bond niets aan reclames in die pauzes. Hij bevestigde ook dat Donald Trump bij de finale is en de WK-trofee uitreikt.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-kampioene Markéta Vondrousova is 4 jaar geschorst na het weigeren van een dopingcontrole. Tsjechische tennister mag daardoor tot juni 2030 niet deelnemen aan officiële tennistoernooien. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Straf is opgelegd door een onafhankelijk tribunaal op verzoek van de International Tennis Integrity Agency. Volgens de organisatie weigerde Vondrousova in december 2025 mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole bij haar thuis. Tennister weigerde simpelweg de deur te openen omdat de tester zich niet goed geïdentificeerd zou hebben. Onder de antidopingregels wordt het weigeren van een test behandeld alsof er sprake is van een positieve test. Tijdens de procedure verklaarde de voormalig nummer 6 van de wereld dat stress, mentale problemen en gevoelens van onveiligheid een rol speelden bij haar beslissing. Het tribunaal oordeelde echter dat daar helemaal geen overtuigende rechtvaardiging voor was. Haar schorsing loopt af op 21 juni 2030 en gedurende die periode mag Vondrousova niet alleen geen wedstrijden spelen, maar het is er ook verboden om te coachen of officiële tennistoernooien te bezoeken. Tennisbonden hanteren deze strenge regels om te voorkomen dat sporters die mogelijk doping gebruiken een kortere straf krijgen door simpelweg een test te weigeren. Vondrousova laat weten dat ze nooit positief heeft getest en wijst erop dat een controle enkele dagen na het incident een negatief resultaat opleverde. Haar advocaat bekijkt nog of er beroep kan worden aangetekend tegen deze uitspraak.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Country Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelteplekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Down Detector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de twee andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal boekte een ruime zege op Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 doelpunten en werd de eerste speler die op 6 wereldkampioenschappen scoorde. Met zijn 10e WK-treffer ging hij Eusebio voorbij als topscorer aller tijden voor Portugal op eindtoernooien. Portugal gaat nu met 4 punten aan kop van groep K. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen. Frankrijk moet het in het laatste groepsduel tegen Noorwegen doen zonder bondscoach Didier Deschamps. Zijn moeder is overleden en hij vloog terug naar Frankrijk om de uitvaart bij te wonen. Assistent Guy Stéphane neemt de taken tijdelijk over en naar verwachting is Deschamps terug bij de start van de knock-outfase.
1: Grand Prix

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Franse tv-zender heeft sportpresentatrice France Pierron per direct geschorst na felle uitspraken over de Belgische WK-aanvaller Jeremy Doku. Ophef ontstond nadat de voetballer liet weten dat hij overweegt het toernooi tijdelijk te verlaten om in juli de geboorte van zijn kind bij te wonen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Presentatrice noemde dat mogelijke vertrek live op televisie schandelijk en walgelijk. Ze voegde daaraan toe dat de rol van een vader bij de bevalling slechts een bijrol is en dat het wereldkampioenschap altijd voorrang moet krijgen. Nou, die uitspraken leidden tot een storm van verontwaardiging en beschuldiging van seksisme op sociale media. De directie van de Franse sportzender L'Équipe heeft de presentatrice daarop van de buis gehaald en excuus aangeboden aan de voetballer zelf. Volgens de omroep gaan de opmerkingen volledig in tegen de normen en waarden van het bedrijf. Pierron heeft inmiddels spijt betuigd en laat weten dat haar woorden in de emotie van de live uitzending verkeerd zijn overgekomen. En de Belgische Voetbalbond die beschouwt de zaak na de maatregelen als afgedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
3: Engeland stelde na de hoopgevende start op het wereldkampioenschap teleur met een gelijkspel tegen Ghana. Het Engelse team creëerde weinig kansen en kwam pas in de slotfase dicht bij een doelpunt. Het duel eindigde in 0-0.
4: Portugal boekte ruime zege op Oezbekistan, 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 goals en werd de eerste speler die op 6 WK scoorde. Met zijn 10e WK-treffer werd hij topscorer alle tijden voor Portugal op mondiale eindtoernooien. Bondscoach Roberto Martinez zei dat hij nog nooit met een speler met dit talent had gewerkt.
5: De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIFA heeft de eerste officiële toeschouwerscijfers voor het WK voetbal bekendgemaakt. En die laten een uiterst positief beeld zien voor de drie gastlanden. Volgens de officiële cijfers van de bond zijn bijna alle wedstrijden van het wereldkampioenschap tot nu toe in volle stadions gespeeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie meldt dat de bezettingsgraad tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gemiddeld op maar liefst 96% ligt. Met deze statistieken reageert de voetbalbond indirect op de kritiek die eerder in de media klonk. Tijdens de eerste speelronde van de groepsfase ontstonden er namelijk twijfels over de supportersaantallen, omdat er op de televisiebeelden van diverse duels duidelijk lege stoelen te zien waren op de tribunes. FIFA verklaart deze lege plekken door te wijzen op zogeheten no-shows. Dat zijn supporters die wel in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, maar om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet in het stadion verschijnen. In totaal hebben de stadions tot dusver al ruim 1,5 miljoen voetbalfans mogen verwelkomen, waarmee het toernooi hard op weg is om het all-time record van 3,5 miljoen toeschouwers te verbreken. Volgens de bond verloopt de logistieke afhandeling rondom de speellocaties naar wens en is de sfeer onder de supporters in de drie gastlanden uitstekend. Ondanks de eerdere discussies over de ticketprijzen en beschikbaarheid van kaarten spreekt de organisatie van een groot succes op het gebied van publieke belangstelling. FIFA verwacht dat de hoge bezettingsgraad zich in de resterende duels van het toernooi zal voortzetten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Meer sport. Meer muziek.
1: Crown Free Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een commissie van de overheid die onderzoek doet naar misstanden bij de jeugdzorg gaat niet opnieuw kijken naar dossiers uit de toeslagenaffaire, dat meldt Trouw. Een aantal toeslagenouders van wie de kinderen uit huis was geplaatst had erom gevraagd. Zij willen nu dat hun gevallen alsnog op een andere manier opnieuw worden bekeken. In een ziekenhuis in Den Haag zijn 2 jongens met elkaar op de vuist gegaan, meldt Omroep West. Ze kwamen allebei het ziekenhuis in met steekwonden, waarna ze begonnen te vechten. Hoe ze aan die verwondingen kwamen is niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daar voortaan eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En de A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. Het is helder en nog lang warm. De minima ligt tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal boekte ruime zege op Oezbekistan, 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 goals en werd de eerste speler die op 6 WK scoorde. Met zijn 10e WK-treffer werd hij topscorer alle tijden voor Portugal op mondiale eindtoernooien. Bondscoach Roberto Martinez zei dat hij nog nooit met een speler met dit talent had gewerkt. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen. Frankrijk moet het in het laatste groepsduel tegen Noorwegen doen zonder bondscoach Didier Deschamps. Zijn moeder is overleden en hij vloog terug naar Frankrijk om de uitvaart bij te wonen. Assistent Guy Stéphane neemt de taken tijdelijk over en naar verwachting is Deschamps terug bij de start van de knock-outfase.